0: Ze hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyadh. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. Dus A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten, acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de Postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum.

En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 2:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en croonernummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang...

0: gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie. Volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit. Een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Ze zijn opgevangen in tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. No,

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor €95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor €95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen, en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat de energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijne van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: En we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Sportmatinee op deze zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
5: Dit is Sportmatinee met Arjan van der Bunt.
4: Ja, zoals gezegd, de tiende van de tiende weer een nieuwe aflevering van Sportmatinee met vandaag een aantal wedstrijden die wij gaan volgen. We zijn onder andere bij de wedstrijd Nieuw-Utrecht tegen Veense Boys. Ook zijn we bij de wedstrijd TOV Hoevelaken. TOV tegen Hoevelaken, moet ik wel goed zeggen. Ook Sparta tegen Scherpenzeel. Scherpenzeel op bezoek in Nijkerk. En uiteraard volgen we ook de wedstrijd van STV Barneveld tegen VVSJK. We kijken naar de wedstrijd natuurlijk in Garderen en Voorthuizen. En het belooft weer een hele mooie sportmiddag te worden op deze mooie zaterdagmiddag.
5: Dit is Sportmatinee

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

En dat was muziek van Wet met Good Night Girl uit 1992, alweer een tijdje terug. En daarvoor hadden wij Spot & G met Energy en nog een andere leuke plaat die ik al niet meer weet. Wij proberen ondertussen contact te krijgen met Jan Borgman. Die zit voor ons bij de wedstrijd van NSC in Zwolle. Maar contact is tot op heden nog niet gelukt. Dus we gaan nog één plaatje draaien en dan zijn we zometeen uiteraard bij jullie terug.

Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio. Moet je

0: Summer Jam was dat uit 2025. Een remake van een plaat die waarschijnlijk al in 2015, denk ik, een hit was, lang geleden in ieder geval. Goed, vandaag gaat NEC richting Zwolle, want zij voetballen vandaag tegen WVF. En voor ons zit daar vanmiddag Jan Borgman. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Arjan.
0: Het gaat goed met NEC, want 3 wedstrijden gespeeld en op de tweede plek alvast.
1: Ja, en 3 gewonnen. Die conclusie kan je trekken dat het inderdaad heel harig gaat. Ja, het was al een beetje zichtbaar in de voorbereiding. Dat ging eigenlijk best goed. De vierde divisionist Wezep, eigenlijk van het veld gespeeld. Ja, maar ook een rare avond in Hoevelaken waar je dan ineens vreselijk kop krijgt. Maar Beker ook niet best gedaan. Maar je merkt in alles dat van, er is eigenlijk best wel een hele aardige selectie.
0: Ja.
1: Nou ja, dat blijkt dan nu in de eerste paar rondes in de competitie. Want je staat gewoon met ongeslagen, is dat Hartkamp iets meer doelpunt heeft gescoord.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, plus 8 en NEC plus 5, dus keurig.
1: Dus het kan haast niet beter, zou je haar zeggen. Nou ja, dan krijg je nu een tegenstander die nog maar 1 wedstrijd gewonnen heeft. En dat is tegen KHC, die op dit moment onderaan staat. Ja, hoe sterk is WVF? Want daar spreken we dan over. We zijn bij hun hier te gast op het terrein, het sportpark De Weidesteen, zoals het dan heet. Ja, we gaan het zien of NEC het door kan zetten. De goede lijn die ze ingezet hebben.
0: En is de selectie volledig vandaag, Jan?
1: Er is in ieder geval weer eentje teruggekomen. Ja. En we hebben natuurlijk op een gegeven moment Jurgen van der Brom binnengehaald. En die is al actueel binnengehaald. Die is weer teruggekomen. Die is teruggekomen naar zijn oude nest. En die is een tijdje in het begin van het seizoen geblesseerd geweest. Kon maar een paar minuten steeds maken. Maar die staat vandaag als eerste voor het eerst in de basis. Dus ik ga even de opstelling even doorgeven voor NEC. Van WVF. Ja, dat is misschien voor de namen leuk, maar ik weet het niet. Ik ga in ieder geval, maar dan moet ik even bijpakken, moment.
0: Ja, ga je gang, Jan.
1: Daar is hij. Ja, ik moet even schakelen, want vroeger kreeg je altijd een prachtig papiertje erbij en nu moet je het vanaf je mobiel voorlezen. Maar de opstelling voor NEC, Gerben Hilgers op doel. Dan achterin Noël Kasmi. Dan hebben we daar Stan Onland ook staan. Joey Quint schuift nu door de komst van Jurre van der Brom naar het centrale duo. Samen met Stan Onland. En dat geeft dus inderdaad Jurre van der Brom aan op linksachter. Dan hebben we op het middenveld hebben we Kevin van Essen, Dani Mostert en Nassim Bakoki. En dan in de voorhoede, daar staan Koen Liefdink. Die zal op rechts spelen. Arslan Gümüş altijd op links. En de spits Jonathan Martina. En dat is in ieder geval de groep waar NEC nu mee gaat spelen. Ja, dat is. Je mist nog steeds een aantal sterkhouders. Laten we dat zo opstellen. Ben Moussa is nog steeds niet fit. Bart Posthouwer is nog steeds niet fit. Maar ja, dat geeft andere jongens ook kans om zich te laten zien. En dat doen ze heel erg goed.
0: Nou, ik ben erg benieuwd wat de wedstrijd van vanmiddag gaat brengen, Jan. Ik hoop jou vanmiddag veel te horen met uiteraard doelpunten voor NEC.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Zeker. Nee, en we gaan de wedstrijd met belangstelling volgen. Dus ik wens jou vast een hele fijne wedstrijd.
1: Ja, en jullie een goede uitzending en tot later.
0: Ja, dankjewel, Jan. Dat was Jan Borgman, die zit bij WVF en dat is in de buurt van Zwolle. En hij doet zometeen verslag van de wedstrijd WVF tegen NEC. Zometeen ook nog eventjes een voorbeschouwing van Wim van Vliet. Want die zit vanmiddag bij de wedstrijd TOV tegen Hoevelaken. Maar we gaan ook langzaam op naar het nieuws van half 3, wil ik al zeggen. En momentje.

0: En zo moet je even multitasken op deze zaterdagmiddag. Want we hebben ook al meteen Wim van Vliet aan de lijn. Die zit voor ons bij de wedstrijd TOV tegen Hoevelaken. Wim, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag hier. Vanuit het zonnige Baren, gelukkig. Toen we weggingen uit Hoevelaken was het nog aan het regenen. Maar hier schijnt het zonnetje. En gaat Hoevelaken het vierde competitiewedstrijd spelen. We staan met 9 punten uit 3 wedstrijden mooi bovenaan. En hebben hier ook een goede historie tegen TOV. Eén tegenvaller is natuurlijk wel het feit dat net tijdens de warming-up Sim Kooistra is uitgevallen. Hij wordt vervangen door een van de broertjes Den Uyl, die nu samen op het middenveld spelen. En we hebben natuurlijk ook keeper Tolboom in plaats van Gijs Leebeek. Want die is een wedstrijd geschorst, natuurlijk na zijn rode kaart van vorige week. Iedereen genoot natuurlijk enorm na van het feit dat we met 2-1 van Verleivogels wonnen. Nadat we 80 minuten met 10 man hebben gespeeld. Maar vandaag begint het natuurlijk weer opnieuw en moeten we proberen de punten mee te nemen uit Baren.
0: En heb je een complete selectie vandaag, Wim?
1: Ja, de selectie is compleet. Zelfs een paar jongens deden vanmiddag nog mee met de tweede. Roy de Jong en ook Dinant van der Bor. Ook die wonnen met 3-0. Staan nu bovenaan met 12 punten uit 4 wedstrijden. Dus ja, het gaat wel goed met 1 en 2 bij Hoevelaken. Maar goed, we moeten dat natuurlijk ook zien vol te houden. En het is een sterke klasse. Maar goed, vanmiddag hier in Baren de wedstrijd tegen TOV. Met een complete selectie, behalve dan Sim Kooistra en de geschorste Gijs Leebeek.
0: Oké, okay. En de wedstrijd bij jou begint ook om 2:30, Wim, hè?
1: Ja, 2:30, zeker. Ja.
0: 2:30. Nou, we gaan jou vanmiddag horen, Wim. En ik wens je vast een hele mooie wedstrijd.
1: Ja, tot straks.
0: Tot straks. Hoi, hoi.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Lekkere muziek uit 1976. Tina Charles en Dance, Little Lady Dance. En ondertussen hebben wij in de auto aan de telefoon Kees van Heuvel. Die is voor ons op weg naar Utrecht vandaag voor de wedstrijd tegen Nieuw-Utrecht. Maar Kees staat in de file, hè?
1: Ja, niet zo'n klein beetje ook. Het is helemaal vast.
0: Sta je vooraan of...
1: Nee. Ik zit vlakbij het sportpark. Dat is Rijnvliet. En nou, het schiet niet op. Het gaat hooguit een paar meter per minuut.
0: Ja, en wat ga je vanmiddag zien, Kees? Is het de moeite waard om in de file te staan?
1: Nou, in ieder geval gaat het heel erg goed met Face Boys. Face Boys die op dit moment op de koppositie staat. Maar één in de eerste klasse West. En ze moeten vandaag tegen Nieuw-Utrecht. Nieuw-Utrecht, daar hebben ze ja, toch wel een heel verleden mee. Het is Face Boys die destijds verloor tegen Nieuw-Utrecht in deze wedstrijd. Utrecht is daarna ook eerste kampioen, eerste periode kampioen geworden. En vervolgens is die club helemaal in elkaar geïmplodeerd, in elkaar gestort. En ze moesten toch zelfs oppassen dat ze niet gingen degraderen.
0: Kees, sorry, ik moet jou even onderbreken, want we hebben een doelpunt bij NEC. Jan.
2: Ja, nou, de bal rond nog niet eens een minuut en NEC staat op voorsprong. Ja, het is een... WVF trapt af, NEC neemt de bal over, een aanval over links. De bal wordt via een, komt hier via een inworp, krijgt die Aslan vervolgens de bal. Die beweegt zich door de verdediging heen en schiet ongeveer vanaf 20, 25 meter op doel. Nou, de keeper stond op 5 meter, maar hij gaat zo mooi dat winkelhaakje in. Ja, dat prachtig doelpunt. Tot op heden het mooiste doelpunt in ieder geval van NEC dit seizoen gezien heb. Maar er staat hier inmiddels dus 0-1.
0: Dankjewel Jan. Gaan we terug naar jou, Kees.
1: Ja, iedereen lachte mij uit toen ik zei dat NEC gewoon de kampioen gaat worden van de tweede klas.
0: Dat zei je deze week.
1: Maar, volgens mij begin ik wel een beetje gelijk te krijgen. Maar we zitten voor de wedstrijd Face Boys tegen Nieuw-Utrecht. Ik zit in de file, dus ik ben er voorlopig nog niet. Maar het wordt ongetwijfeld een hele mooie wedstrijd tegen de nummer 1. En Nieuw-Utrecht heeft 6 punten, dus je zit vlakbij. Ik weet het, een hele grote middenmoot.
0: Plek 5 staan ze inderdaad.
1: Okay.
0: Alleen Veense Boys doelsaldo plus 6 en Nieuw-Utrecht plus 1.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het zien. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne wedstrijd. Mocht je er nog wat van zien.
1: Ja,
0: en sterkt in de file. Laat je niet gek maken.
1: Nee.
0: Goed zo. Dat was Kees van Heuvel. Die horen wij zometeen bij de wedstrijd Veense Boys Nieuw-Utrecht.

0: Richard Marx was dat van alweer lang geleden, 1990. Een plaat van inmiddels 36 jaar oud. En Richard Marx hebben we daarna ook eigenlijk weinig meer van gehoord. Waar we wel wat van gehoord hebben, dat is van Werner Brenemeijder. En vandaag horen we weer van hem, want hij zit bij de wedstrijd Sparta tegen Scherpenzeel. Werner, goedemiddag.
1: Ja, ik ben right here waiting for you om in Richard Marx te blijven.
0: Ja, dat was een andere, ja.
1: dat
0: was misschien wel zijn bekendste, ja.
1: Dat denk ik, ja. Ja. Nee, maar inderdaad, op de Ebbenhorst vandaag, waar het zonnetje momenteel even schijnt. Maar goed, ik denk dat jullie wel genoeg weten dat het vandaag van de regen in het zonnetje en weer andersom gaat. Maar goed, dat hoort bij het herfstweer. Voorlopig is het nu zonnig. Ik hoop dat dat zo blijft deze middag. Vandaag dan staat er een absolute topwedstrijd eigenlijk op het programma. Want Sparta Nijkerk.

0: NAC ontvangt vandaag Scherpenzeel. Scherpenzeel staat derde op de ranglijst. En Sparta Nijkerk achtste. Er waren tijden dat dat toch echt wel andersom was. Maar Scherpenzeel heeft serieus goed ingekocht vorig seizoen. Want het is een wedstrijd met een bijzonder tintje. Aan de andere kant van de bezoekers in ieder geval, daar treffen we enkele bekende gezichten. Wat denk je van Roy Bakkenes, hier jaren het middenveld belopen. Damien van Selm, iets minder zichtbaar geweest. En uiteraard de hier zo enthousiast ontvangen altijd Tyron van Viel. Die vorig jaar, of eigenlijk dit seizoen, de overstap maakte van Sparta naar Scherpenzeel. En voorheen is het dus een weerzien met oude ploeggenoten en natuurlijk het publiek in Nijkerk. Ik ben benieuwd hoe het publiek ook gaat reageren op vooral Tom Biel. Een man die het publiek altijd leuk en goed bespeelde. Ik kan me zo voorstellen dat als iedereen je inprikt, dat hij zijn handen in de lucht steekt verontschuldigend. Zo'n type speler is hij wel. En dat iedereen je in gaat prikken, dat is natuurlijk ook niet gek. Want deze man die heeft er behoorlijk veel ingelegd in een kort aantal seizoenen bij Sparta Nijkerk. En ook bij Scherpenzeel is hij weer aardig op slot. Sparta komt trouwens met vertrouwen uit de afgelopen weken. Het speelde niet altijd sprankelend, maar het wist wel punten te pakken. Maar als we even kijken naar Scherpenzeel, die hebben vorige week hele goede zaken gedaan. Die boekte namelijk een 4-2 overwinning op de koploper ASTV uit Asten. En dat is dus een ploeg om rekening mee te houden. Het is wel zo dat het 2-3-1 stand was het behoorlijk drukkend. Werd het nog 3-2. En scoorde Scherpenzeel vlak voor tijd de 4-2. Bevrijdend voor hen. Maar goed, drie hele belangrijke punten, waardoor ze nu op de derde plek zijn terug te vinden. En als we dan kijken even naar waar gaan we dan op letten deze middag, dan is voor mij vooral nu de vraag, wie gaat hier het initiatief nemen? Het Sparta Nijkerk dat op eigen veld de wedstrijd naar zich toe wil trekken? Of weten juist die oud-Spartanen met hun nieuwe ploeggenoot voor een verrassing te zorgen? We gaan met de volgende aftrap is hier over een kwartiertje. Ik weet niet of het nog tijd is, dan kan ik eventueel alvast de opstelling doornemen.
1: Ja, ga je gaan.
0: Ja, nou, we hebben eigenlijk een hele goede bank. Nou, dat betekent dat er in de basis natuurlijk ook wel goede namen staan. Maar ik zal eens beginnen met de bank, want daar zit Raymond Huizing, eigenlijk vaak rechtsback. Yannick Makisodina, die vorige week voor het eerst weer inviel. Sam Kram, die meedoet. Dus twee weken geleden hier voor het eerst na een lang blessuretijd weer ingevallen. Wat dacht je van Emilio Tink, de doelpuntenmaker van twee weken geleden, die hier Marco van Basten imiteerde. Zit ook gewoon op de bank. Hebben we nog een Mark Magon en of de goalkeeper Jim Mulder en Joep Timmerman. En als we dan kijken wie er aan gaan treden in het veld. Nou ja, de bekende namen Tim Pieters, dat hebben we prettig toeg. Voorin even misschien makkelijker Luciana Slagveer. We hebben daarachter Victor van der Linden. Uiteraard Thomas Buitink in de spit. Ischa Bouwman, die staat op doel. En achterin hebben we, omdat Koida geblesseerd is, hebben we Thomas van Dijk natuurlijk. En Kiane Hugo centraal. En Pim Westema. En dan het middenveld van Jorrit Tiege met Jesper van Dalen. Heerlijk voetballer ook. Die mij een beetje doet denken aan hoe hij het spel dirigeert aan onze vriend Bakkenes, die daar Scherpenzeel is gegaan. Dus ik ben ook wel benieuwd tussen die twee hoe dat er een beetje uit gaat zien. Een leuke wedstrijd, denk ik, hier die we gaan bekijken. En ik ga jullie via de radio uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen hier op de Ebbenhorst. Over 12 minuten dan gaat de bal rollen.
1: Dankjewel, Werner. En wij wensen jou ook een mooie wedstrijd zo in het zonnetje. Dan gaan wij terug richting het Zwolse, waar Jan Borgman kijkt naar de wedstrijd WVF tegen NEC.
2: Ja, en dan zijn we inmiddels in de 17e minuut, of de 18e minuut aangeloopt. WVF heeft het nog niet helemaal gevonden. Die probeert wel door veel druk. En probeert daardoor ook zeer aanvallend wel te spelen om die gelijkmaker te forceren. Alleen één ding vergeten ze erbij en dat is dat NEC drie supersnelle spitsen heeft. Die op het moment bij balverlies direct in, ja, in ingezet worden. En dat leidde op een gegeven moment, met een minuut of vijf geleden al, tot een 1-op-1 kans weer voor Arslan Gümüş. Helaas was hij niet in staat om de bal zelf af te voeren. Hij probeerde het nog via Martina in mijn ogen, dat dat even was wat ik vanaf hier kon zien. Maar helaas werd de bal tussendoor gesmoord door een verdediger. Dus dat was de grootste kans. Ja, en WFV zelf, ja, die komt eigenlijk niet voorbij het middenveld. Kevin van Essen staat als heer en meester op het middenveld. En die dirigeert en die staat ja, echt zijn mannetje. En even rekenen, gewoon 37 jaar. Maar hij is zo belangrijk. En zeker deze wedstrijd, dat merk je nu al voor NEC. Nou ja, WVF trekt één schot op doel. Maar dat was ook een schotje, een rolletje, een makkertje voor Hilgers. Nog steeds 0-1. NEC is op veld overigens is gewoon beter. Laat WVF voetballen. Maar heeft alles op dit moment onder controle. En ja, nog steeds 0-1 hier. Ik kom graag later bij jullie terug.
1: En dat was Jan Borgman bij de wedstrijd NEC tegen WVF in Zwolle. Wij gaan langzaamaan op naar het nieuws van 3 uur. Oh, het is 3:10, moet ik zeggen. We gaan zometeen natuurlijk ook kijken bij de wedstrijd Sparta tegen... nou, ben ik de kleuts kwijt. Ja, nou, dan gaan we maar muziek draaien. Sorry.
3: Is dat de gouden voorzet? Ja! Guido de Graaf komt er binnen. De gouden voorzet van Stefan Frederiksen. En het is onverdiend. En hij keurt hem af. Hij keurt hem af.
4: Ja, NEC kan na 11 minuten in de achtervolging.
5: Je bent in de uitzending? Ja, zeker.
4: Oh god, dat wist ik niet.
3: In de linkerbenen. Voorzet en dan prachtig achter de standbeen langs met de hak.
6: Ja, 0-1 doelpuntmaker Jan Struik.
4: Ja, de klok springt op 90 en NEC komt op voorsprong.
7: En zo halen de 4 Nijkerkse sportclubs 10 punten.
8: Ja, kijk, als je slechte wedstrijden ook nog op die manier weet te winnen, is het natuurlijk hartstikke lekker. Maar ja, onbegrijpelijk ook waarom die dit heeft besloten. Ik snap er helemaal niks van.
9: Elke zaterdagmiddag, Sportmatinee.

0: Everdeen and the Boys waren dat een Now That We Found Love. Hey. Tijd om weer te gaan kijken bij de wedstrijd van Hoevelaken. Wim van Vliet.
1: Ja, waar net onterecht in de 20e minuut in Bos wordt toegesloten wegens vermeend buitenspel. Maar dat is niet eerlijk geplakt van de vlaggenist van dienst van Tottos vermaakt, zeg maar. We hebben hier te maken met een straffe wind die precies in de richting van het veld staat. Hoevelaken speelt eerst met de wind tegen. Dat leidt ertoe dat de schoten van Tof heel hard zijn en het hoog overgaan. Hoevelaken nog niet zo heel veel op de helft van Tof is geweest. En Tof heeft dus weinig kansen en de stand 0-0.
2: C'est la vie, she sang to me, je me rappelle, j'étais petit, I was just a little boy.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijne van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere nettobetalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keizer het podium beklom voor haar speech. Keizers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keizer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
6: En we zijn inmiddels aanbeland in het tweede uur van de sportmatinee op deze mooie zaterdag, zonnige zaterdagmiddag wel.
5: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
6: En wat ik al zeg, als ik zo uit het raam kijk, dan zie ik lekker het zonnetje schijnen. En ja, het is wat mij betreft een heerlijke zaterdagmiddag. We hebben vanmiddag een aantal wedstrijden waar wij bij zijn. 1 wedstrijd is de wedstrijd WVF tegen NEC. Daar is de tussenstand op dit moment 0-1. Dan gaan we even kijken bij andere wedstrijden. TOV tegen Hoevelaken, daar zit Wim van Vliet. Daar is de stand op dit moment nog 0-0. Nieuw Utrecht tegen Veense Boys is al een half uurtje onderweg. Maar Kees van de Heuvel is nog onderweg naar Utrecht en staat in de file. Maar ik kan al wel melden dat de tussenstand daar 0-0 is. Dan de mensen uit Garderen, Veluwse Boys, die spelen vandaag uit bij ZVV 56. Daar is op dit moment de tussenstand 1-0 voor ZVV. Barneveld dan tegen Zuid-Arnhem. Daar is de tussenstand op dit moment 0-0. Dan AGO-VV tegen Terschuurse Boys. Die wedstrijd wordt ook vanmiddag gespeeld. Daar heb ik nog geen stand van. Stroe dan tegen Jeugd FC. Ook daar de tussenstand 0-0. VVOP tegen Duno. Daar is de stand ook nog 0-0. Dan gaan we even verderop kijken. NEC, daar zie ik zojuist dat er een doelpunt gescoord is. Dus ik ga zo meteen bellen met Jan. We gaan eerst even een stukje muziek draaien.

0: En wij onderbreken de muziek voor een doelpunt bij Hoevelaken. Wim van Vliet.
1: Ja, 2 minuten geleden maakte Jesse van der Ham opnieuw een doelpunt. Vorige week ook al 2. Prachtige voorzet van Tristan Kerk op links. En aan het buitenspel ontsnapt Jesse van der Ham. Maakt het keurig af 0-1 voor Hoevelaken na een half uur spelen hier in Baren.
0: Dankjewel Wim. Dan gaan we meteen door naar NEC, naar Jan Borgman. Want ook daar is gescoord.
2: Ja, inmiddels zelfs al 2 keer.
0: Zo.
2: Dus het gaat hier hard. Nee, ik wou even beginnen met het doelpunt. Maar dat is even wel herrie hier. Even wachten. Ik kom zo weer. Nou ja, dat is dus in ieder geval een doelpunt van WVF. Dus, vandaar een hoop herrie en papa. WVF had een van haar aanvalletjes. Kwam in de van de 16. Nou, wordt Conor verwerkt. Conor wordt volgens tot over de achterlijn gewerkt. Omdat niet zozeer gekocht kon worden. De aftrap. Heel geschikt. Heel in het verdedigingsgebied van WVF. In plaats van dat ze vooruit wegkoppen, koppen ze achteruit. En dat de achterlijn die is in de mogelijkheid de 2-0 te maken. Ja. De aftrap wordt genomen. Ik denk dat NEC even nog zat te slapen. En de eerste echte aantal weer, ja, legt het ineens in. En zo doen we het anders in 10 minuten tijd 2-1 voor NEC.
0: Dankjewel Jan. En voor de mensen die hebben meegekregen met de verbinding, stuitert wat. Maar nou ja, NEC heeft inmiddels dus 2 keer zojuist gescoord. Gaan wij op naar een plaatje van ook alweer een paar jaar geleden. Het is een remake van Vaya Condios, de moeder en dochter uit België. In een nieuw jasje gegoten door Milka Sugar. En dat is Nee Na Na Na.

0: David Guetta was dat en Ive met Supernova uit 2024. Wij gaan ondertussen kijken of wij verbinding hebben met de Ebborst in Nijkerk, waar Werner Bredemeyer zit te kijken naar de wedstrijd van Sparta tegen Scherpenzeel. En ik hoop dat je mij iets kunt vertellen of de echo zometeen een beetje meevalt, hè, Werner?
1: Ja, dat ben ik heel benieuwd naar. Nou, ik hoor hem al een beetje. In ieder geval 8 minuten gespeeld hier op de Ebborst. Stand is 0-2. En als ik kijk naar de eerste 3 minuten, kon ik daar al 2 kansen in noteren voor Sparta Nijkerk. Ontketend gestart. Eigenlijk al binnen een minuut was er een voorzet vanaf de rechterkant door Slagveer. Die gaf hem laag voor en het was Jesper van Dalen die met een soort sliding de bal op de punt van het doelgebied richting doel kreeg. En die ging net langs de verkeerde kant van de paal. Dus die ging naast. En 1,5 minuut later was het buiten. Ik heb al vanuit achterin aangespeeld kreeg. In één keer op rand 16 draaide. En de richting doel schoot. Maar ook die ging langs diezelfde kant van de paal. Dus het was even 2 keer dichtbij. En daarna hebben we Scherpenzeel 1 keer even gezien. Met een scherp aangesneden bal. Vanaf een meter of 20 voor het 16 meter gebied. Werd die schuin ingeschoten en was het Tyron van Viel die gezocht werd. En die gleed er naartoe met de punt van zijn voet op het doelgebied. En het was Ischa Bouwman die hem er uittikte. En daarna was het het plagsignaal van buitenspel van Viel. Dus als hij erin gegaan was, dan had hij niet geteld. Maar voor Bouwman is dat wel lekker dat hij hem in ieder geval had. En als we dan nu kijken met 9,5 minuten op de klok, dan is het Scherpenzeel wat de bal nu even teruggooit naar Sparta Nijkerk over de achterlijn. En Ischa Bouwman die een doeltrap gaat nemen. Het is leuk om te zien dat Roy Bakkenes hier weer lekker bedreven in het veld is. De spelers op de juiste plek aan het zetten is. En wat ook wel een grappig detail is, dat een neef van hem, Mano Bakkenes, ook op het veld staat. We hebben dus 2 Bakkenessen op het wedstrijdformulier staan. Damian van Stellen zit op de bank. Dat deed hij hier bij Sparta Nijkerk ook. En ik denk niet dat hij daarom de overstap naar Scherpenzeel gemaakt heeft. Maar kennelijk heeft hij het nog niet van elkaar gekregen om zichzelf in de basis te spelen. Wel in de basis Pernelli Dia. En Pernelli Dia is al een seizoen eerder van Sparta Nijkerk overgestapt naar Scherpenzeel. Dus dat is ook weer een weer van hem hier op de Ebborst. Hij staat hier op linksbuiten. Hier is wel even Sparta Nijkerk wat er vandoor is. Maar die bal is net te hard. Kan opgepikt worden door de doelman Stef Rummel. Die net op tijd zijn doel uitkomt voordat Buitink bij die bal is. Hij geeft hem meteen mee aan de linkerkant van het veld. De bal wordt te diep gegeven. Maar die kan eenvoudig opgepikt worden, wou ik zeggen, door Thomas van Dijk. Die kon hem eigenlijk gewoon laten lopen. Pies gebouwd, maar hij koos ervoor te controleren op zijn borst. En daarmee ontstond er toch wat gevaar en moet hij naar voren roeien. En moet Sparta Nijkerk de bal inleveren en kan Scherpenzeel overnemen. Dan Pernetia vanaf de linkerkant aan de achterlijn. Een onmatige zocht en het kon Viel. Die de bal probeert te controleren, maar die werkt hem net over het doel heen. Scheidsrichter fluit hem wel voor een overtreding. Nee, voor buitenspel. Dat zal dan een enkele centimeter zijn geweest. Ik denk dat je VAR in zijn contact heeft zitten. Want ik kom het vanaf hier niet in. Maar dat was even gevaarlijk van Thomas van Dijk weer. Want hij die bal gewoon moet laten lopen. Dan kan de doelman die gewoon oppikken. Maar hij gaat er in één keer tussen lopen, de bal op zijn borst controleren. En dan naar voren roeien, waardoor alle Spartanen op het verkeerde been staan. Nu is het slag weer aan de rechterkant van het veld. Gaat 16 meter gebied, trekt hem voor. Kan dan weggekopt worden. Dan het punt 16 opgepikt door Buiting. Buiting legt het dan voor. Nee, het is niet Buiting. Het is Jesper van Dalen. Die zocht Buiting. Maar die kan dan uitverdedigd worden door Scherpenzeel. En die wordt dan de rechtsback van Scherpenzeel onderuit gelopen door Thomas Buiting, die altijd stevig de duels aangaat. Mooi is dat om te zien, want daarmee is hij vaak aanspeelbaar als spit. Maar nu ging hij iets te heftig het duel aan. Dat was een schouder plus een armduel. Maar de scheidsrechter voor fluit. We hebben hier 12,5 minuut bijna op de klok. Stand is nog altijd 0-0. En de bal wordt even teruggespeeld op de doelman. Ik stel voor even terug naar de studio en binnenkort meld ik mij weer.

0: En dat waren de Backstreet Boys uit 2001. More Than That. Het is ook wel genoeg eigenlijk, moet ik zeggen. Dus we gaan weer eventjes naar de wedstrijd Sparta tegen Scherpenzeel. En daar zit nog steeds Werner Bredemeijer.
1: Ja, ik zat te zoeken naar een linkje uit 2001. Die heb ik wel gevonden met Pim Betsema. Die komt uit 2001. Maar goed, die nam net niet de vrije trap op de middenlijn. Want dat was Victor van der Linden. Dat was een overtredingje van Scherpenzeel gemaakt op Van der Linden zelf. Die nu een bal van het achteruit geeft. Wordt dan opgepakt door, opgevangen door Buitink. Gaat hij even terug op Vroeg. Vroeg op het middenveld, draait zich even vrij. Geeft hem dan aan Victor van der Linden. Driehoekje, mooi driehoekje. Maar het is Thomas van Dijk die alweer de bal heeft. Hij maakt een slechte beurt hoor, Thomas van Dijk. Het gaat weinig goed. Nu wel weer eventjes. Tim Pieters aan de linkerkant van het veld. Gaat hij vanaf de achterlijn voortrekken? Maar dat kan dan uitverdedigd worden. Maar is het net vanaf de linkerkant is het prachtig Buitink. Nee, die bal gaat net voorlangs. Buitink die vanuit een hele moeilijke hoek tegen de achterlijn aan. Is voorbij het doelgebied de bal over de keeper heen lepelt. Maar in plaats van dat hij de doel in stuitert hij net voorlangs. Maar dat was even een gevaarlijk wapenfeitje. Bij een stand nog altijd van 0 tegen 0 hier op de Ebbenhorst. We hebben 25 minuten gespeeld. Kwartiertje, 10 minuten geleden was het nog een corner. Uit de eerste corner van Sparta Nijkerk. Dat er een kopballetje was van Hugo die de bal slechts kon schampen. En daarna zijn er nog twee corners geweest. Maar die leverden ook nog niet heel veel op. Wat wel opvalt is dat de wind best wel fors is. De derde corner van Sparta Nijkerk was tegen de wind in. En viel nou bijna dood bij de eerste paal. Weinig kracht erachter omdat er zoveel wind staat. En voor de rest is het... Ja, toch was Sparta Nijkerk hoor, wat op zoek is naar het doelpunt. Scherpenzeel valt me nog niet erg mee. Het is, neemt weinig initiatief. Er zit nog weinig lijn in het spel, laat ik het zo zeggen. En ik zie Tyron van Veel lekker met zijn handjes in de zij. Staat met Hugo te kletsen. En Sparta Nijkerk die een ingooi mag gaan nemen. De helft van Scherpenzeel, de hoogte van het doelgebied. Dus Thomas van Dijk kan vergooien. Wordt dan Betsema gezocht. En dan uitverdedigd. Scheidsrechter gemaakt eerst voor een doeltrap. Maar daarna toch naar de hoek. Mag ik toch geloven? Ja, dat was het. Dat was in de corner. En die gaat Sparta Nijkerk zo meteen nemen. Dat is met Hinkte mee. Voor onze vriend Tim Pieters. Die met zijn rechter, met zijn goede rechterbeen deze trap gaat nemen. Bal neergelegd. Moet even een andere bal vanaf de penaltystip het veld uitgeschoten worden. Die had de doelman verkeerd gedacht. Maar nu wordt ingeschoten door Tim Pieters. Maar eenvoudig opgevangen door de doelman. Die kiest dan meteen voor de lange bal op Tyron van Viel. Dan is het Thomas van Dijk die een duwtje geeft. Een slim zetje. En zich zo op die manier vrij kan spelen. De bal kan geven aan Vroeg. Dan is het Vroeg die de combinatie aangaat met Pieters. Vroeg geeft het dan voor. Maar op het 5 meter gebied is het de doelman die de bal uit de lucht kan plukken. En geeft hem dan meteen mee. Ja, Roy Bakkenes. Roy Bakkenes stond dat op. Gaat dan de cirkel in over de middenlijn. Geeft hem mee. De kant van het veld. Is het Mano Bakkenes? Nee, krijgt hij weer terug. Bakkenes trekt hem al laag voor. De Tyron van Viel dat gezocht. En dan is het Hugo die probeert uit te verdedigen. Zit Tyron van Viel daartussen in de tweede instantie. Kan Hugo alsnog uitverdedigen. En dan gaat die bal uiteindelijk over de middenlijn heen. Dan is er wat Stennis in het veld. En dan is het Buitink die... een zet krijgt, dat is gezien door de scheidsrechter. En dan gaat de scheidsrechter even op een afstandje kijken wat er gaande is. Ik heb even gemist wat er gebeurde tussen Buitink en de verdediger. Maar het is uiteindelijk een andere speler van Scherpenzeel die Buitink een flinke zet geeft. En hoe een scheidsrechter dit meestal oplost is dat hij dan twee spelers een gele kaart gaat geven. Hij trekt Buitink erbij, ja hoor, hij grijpt onder zijn broekzak. Geen idee waarom, maar Buitink ging verhaal halen. Die krijgt een gele kaart. En ook de speler die hem een duw gaf, krijgt een gele kaart. Nogmaals, het ontging mij even wat er aan de hand is. Maar ja, Buitink die, komt natuurlijk altijd voor zichzelf op. Is natuurlijk wel een mannetje. En ja, die laat zich geen dingen gezegd. Dus die ja, zal niet zo snel over zich heen laten lopen. En dat levert dus nu in de 28e minuut 2 gele kaart op voor elke team 1. En nou, dan gaat er uiteindelijk nu, denk ik, ja, ik weet niet wat hij gaat doen. Dan gaat hij een vrije trap geven, of een doeltrap, of nee, geen doeltrap, of een stuiterbal, denk ik. Hij gaat ook nog eventjes naar een andere speler toe. Die gaat hij ook nog een gesprekje mee voeren. Rugnummer 25, Jeffrey Snijders. En die krijgt alleen een reprimand. En dan uiteindelijk Scherpenzeel een vrije trap nemen. Beetje rare situatie dit. Maar goed, Scherpenzeel heeft nu de bal, speelt hem achterin even op. Terwijl De zon heeft plaatsgemaakt voor voorzichtig wat regendruppels. Wordt de bal vanuit achteruit uitgespeeld. Maar dan is het doelman Ischa Bouwman die helemaal uitgeweken naar de rand van het 16 meter gebied, de zijkant, om de bal daar op te plukken. Loopt dan terug naar het midden en legt het dan op zijn voet. Geeft het dan vervolgens mee aan Betsema. Betsema maakt het dan voor de opbouw. En dan kiest hij even voor een balletje terug. Weer op het doelman. Die zal ongetwijfeld voor een lange bal gaan. Hij raakt hem dramatisch. Maar gaat die bal over de zijlijn heen? Ja, die kan denk ik, ja, wordt nog net binnengehouden door Thomas van Dijk. Is het dan buiten die tegen de 16 meter of tegen de middenlijn aanstaat en zichzelf breed maakt. De bal controleert, even terug speelt op Hugo. En dan uiteindelijk gaat de bal weer terug. We zitten hier in de 29e minuut van de wedstrijd. Ik ga nog even kijken of dit wat oplevert. Het is Jorrit Vliegen, die opstand aan de rechterkant van het veld. Kiest hij voor een balletje naar het midden, Victor van der Linden. Gaat dan kiezen voor een balletje naar buiten toe. Slagveer, die zichzelf vrij speelt. Ook een kies voor een balletje terug. Nee hoor, ik stel voor even terug naar de studio. En dan meld ik mij later weer.
2: Dit is Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. A1.

0: persoonlijk een van mijn favoriete Lady uit 1982. We gaan weer eens even kijken bij de wedstrijd WVF tegen NSC, waar het alles behalve saai is, Jan Borgman.
1: Maar, ja, ik, volgens mij hoorde ik iets dat ik erin mag komen. Maar ja, inmiddels hier in de zevende minuut in de tweede helft, waar...

0: een fout waardoor NSC of WVF titel doel, geweldige redding weer van Gerben, die op die manier toch wel heel veel, heel belangrijk voor NSC is. En dan, ja, WVF is, blijft drukken op de aanval op de strafschopgebied van NSC, maar wordt nu inmiddels weer teruggedrongen. Fouten van WVF zelf. Van de Water wordt in stelling gebracht daardoor. En die speelt weer door op Koen Lichting. Die dus nu de spitspositie heeft overgenomen. Jonathan Martino, maar wat correct van de bal gezet. Hier is het nu een paar minuten verder. We zijn hier met nog steeds een stand van 1-2 voor NSC.
1: Dankjewel, Jan. En wij gaan over naar de muziek.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: En dat was Unbreakable van Westlife. Terwijl wij van studio geswitcht zijn om eens te kijken of we toch wat betere audiolijnen kunnen krijgen. Gaan wij ondertussen kijken bij de wedstrijd Sparta-Scherpenzeel. Werner.
1: Ja, en het is hier een consternatie hoor. In de 42e minuut met een 0-0 stand op de klok is het hier 6 meter vanaf de dugout. Vlak voor ons een aanslag van Jeffrey Snijders op Patrick Vroeg. We horen een keiharde tik. Van achteren kwam die ingegleden. En ja, Jeffrey Snijders krijgt direct de rode kaart. En er is ook nog wat aanmerking op de leiding. En dan krijgt Patrick Vroeg ook nog een gele kaart. Maar waarom, weet ik niet. Oh, nou, dat is heel frappant. Ik weet niet precies wat er, waarom dat dan is. Maar in ieder geval, Scherpenzeel moet met 10 man verder. We zitten in de 43e minuut van de wedstrijd. 2 minuten geleden was er een grote kans hoor van Sparta Nijkerk. Wat er een aantal keer best wel gevaarlijk probeert er doorheen te combineren. Het was een prachtige crossbal op Slagveer die met de borst hem schuin meenam. Het 16 meter gebied inliep. En de bal eigenlijk langs de doelman had moeten schuiven. Maar dat deed hij niet. Hij schoof hem er tegenaan.
0: Hey, Arjan. Ik ben van studio geswitcht. Dus waardoor, het audio moet beter zijn.
1: Waardoor de, de kans uiteindelijk om zeep werd geholpen. Maar het was echt een grote kans voor Sparta Nijkerk dus 2 minuutjes geleden. Nu dus die directe rode kaart. Patrick Vroeg is door de medische staf inmiddels weer overeind geholpen. En het is Victor van der Linden die 10 meter voor de middenlijn achter de bal staat. Ongetwijfeld gaat hij hem meegeven aan een van zijn verdedigende maten. Ja, dat doet hij. Thomas van Dijk gaat hij de combinatie mee aan. Want Victor van der Linden met de bal aan de voet gaat de middenlijn over. Zoekt dan waar hij hem heen kan spelen. Even naar de rechterkant van het veld. Tim Betsema. Die hem dan verlegt naar Jorrit Vieger. Jorrit Vieger langs de lijn, kiest voor een balletje terug. Betsema ook weer naar Hugo en dan staat Hugo op de middenlijn. De middenstip kiest dan weer voor een combinatie. Dan gaan we het spel verleggen naar de linkerkant van het veld. Thomas van Dijk, balletje aan de voet, gaat kijken, wordt gevraagd. Daar kiest voor een lange bal, 16 meter gebied in. Jorrit Vieger die kopt hem, zoekt daar Patrick Vroeg. Maar daar kan de verdediging van Scherpenzeel uitverdedigen. Maar dan is dat Victor van der Linden die er meteen tussen zit. En dan kan daar Tim Pieters voorgeven, maar die bal die zeilt over de achterlijn heen. En dan zitten we in de 44e minuut van de wedstrijd. En dan ben ik heel benieuwd hoe Scherpenzeel zich zometeen in de rust gaat herpakken. Met 10 man moeten ze gaan zorg dragen dat zij de organisatie op orde hebben. En om heel eerlijk te zijn, ik kan nog weinig organisatie of lijn ontdekken in hun spel. Nou ja, nu moeten ze dat sowieso neer gaan zetten met 10 man. En voor Sparta Nijkerk is het nu zaak om te kijken of ze voor de rust nog een doelpunt kunnen maken. Dat zou heel erg lekker zijn. Sparta Nijkerk allemaal gegroepeerd rondom de middenlijn. De bal wordt opgevangen door Jorrit Vieger. Kan hem niet controleren, schiet hem over de zijlijn heen. En dan is het een ingooi voor Scherpenzeel. Terwijl inmiddels de rust in rassen schreden nadert. We hebben nog 20 seconden effectieve speeltijd. Of in ieder geval tot aan de 45e minuut. Dan gaat Scherpenzeel een ingooi nemen. Vanuit achteruit wordt er een balletje ingegooid over de middenlijn heen. En dan teruggekopt, maar die bal wordt gewoon over de zijlijn gekopt. Mag Sparta gooien? Kan Sparta nu misschien nog even snel eruit? Dan moet die bal allereerst even teruggegooid worden naar Van der Linden. Maar Van der Linden laat de ingooien over aan Vieger. En dan gaat Vieger vervolgens de bal geven aan Van der Linden. En die kiest voor een balletje terug. Betsema, gaat hij opstomen? Over de middenlijn heen. Spel naar de linkerkant van het veld. Thomas van Dijk kiest dan voor de combinatie met Hugo. Sloopt dan zelf door naar voren. Dat er ruimte ontstaat aan de linkerkant van het veld. Voor Tim Pieters. Vraagt om de bal. Krijgt ook de bal. Langs de zijlijn geplakt. De hoogte van het 16 meter gebied. Kapt naar binnen. Geeft hem voor met rechts. Maar die wordt dan uitverdedigd. En dan kan Betsema de bal weer oppikken. Sparta Nijkerk op zoek naar de 1-0 voorsprong. Dat zou lekker zijn zo vlak voor rust. Nu met de 0-0 stand nog op het bord. Is het Buiting die gezocht wordt. Gaat de combinatie aan met Van Dalen. Maar die kan hem dan niet onder controle krijgen. En dan gaat Scherpenzeel de bal naar voren rossen. En dan is het weer Sparta Nijkerk wat over kan nemen. Scherpenzeel nu met een man minder dus. En neemt ook weinig initiatief om aanvallende intenties te uiten. Is vooral gewoon op zoek naar het behalen van de 0-0 met de rust. Dat zou voor hen al heel erg lekker zijn. Nu Hugo aan de bal. Linkerkant van het veld verlegt hij hem naar Tim Pieters. Tim Pieters gaat dan de achterlijn opzoeken. Kiest hem voor. En is de buiting. Prachtige redding. En oud. Ach, buitenspel. In de rebound was het Slagveer die hem binnenschoot. Maar dan zien we daar het vlagsignaal een meter voor de achterlijn. En kennelijk was de Slagveer hinderlijk buitenspel. Het was een mooie voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Tim Pieters die hem voorttrok Nu een keer niet te hard of te ver. Het was Buitink die hem richting doel kon prikken. Prachtige save van de doelman. Maar die bal dan kwam maar voor de voeten van Slagveer. Die ronde hem keurig af. Maar kennelijk in een buitenspelsituatie. Dus toch niet de voorsprong voor Sparta Nijkerk. Hier dus nog altijd 0-0 op de Ebbers. We hebben inmiddels bijna 2 minuten gespeeld in de extra tijd. Mag Buitink nog een ingooi nemen. Doet dat snel naar Van Dalen. Buitink met de bal aan de voet. Kiest dan voor de bal naar Van der Linden. Maar dat komt dan niet helemaal goed. Dan zit Vlieger er keurig tussen. Speelt hem even terug op Thomas van Dijk. Van der Linden krijgt weer de bal. Legt hem terug op Van Dijk. Van Dijk gaat hij het spel verleggen weer naar de linkerkant van het veld. Is weer Tim Pieters. Die vraagt 2 armen naar voren. Geef mij die bal. Want ik heb het moois in gedachten. Wat gaat hij doen? Kapt hij naar binnen of naar buiten? Hij kapt naar binnen om hem voor te trekken. Nee, kies voor een kort balletje. Op vroeg gaat dan het vroeg de combinatie aan. Dan nog de bal van Pieters. Wordt ingebracht. Maar uitverdedigd door Scherpenzeel. En uiteindelijk nog tot een hoekschop verwerkt. We zitten inmiddels in 2,5 minuut blessuretijd. Ik neem deze laatste slotfase nog even mee. Want het is inmiddels de 6e corner van de wedstrijd. Hier in de eerste helft. Het is Patrick Vroeg achter de bal. Heeft nu windje mee. Of windje tegen. Wind is nu net even ietsje minder, zo lijkt het. Nee, steekt nu wel op. 2 armen in de lucht. Moet hem hard trappen. Komt hij dan. De keeper komt, maar die wordt hier verlengd. En dan is het uiteindelijk op 16 meter gebied Hugo die de bal probeert te controleren. Maar dan is het uiteindelijk het fluitsignaal van de scheidsrechter Kuintjes. Die fluit voor het rustsignaal. En dan is het hier 0-0. We hebben hier de eerste helft gehad. Sparta Nijkerk moet in de tweede helft de effectieve voorsprong op het veld in mannen gaan omzetten in doelpunten. Zometeen terug over vanaf 4 uur weer hier op de Ebbers. Stand nog altijd. Sparta
0: Nijkerk
1: Scherpenzeel
0: 0-0. Dankjewel Werner. En dan gaan wij weer kijken bij Wim van Vliet, die nog steeds met Hoevelaken bij TOV zit in Baren.
2: Ja, in de stromende regen. En helaas, Hoevelaken 4 minuten geleden is de gelijkmaker gevallen. Hoevelaken had al gewisseld in de rust. Barry de Winter was in de ploeg over Jeroen en Uil. Inmiddels is ook Robin en Uil vervangen. En is ook Tijn Schuiterman uitgegaan voor respectievelijk Wester Schuiterman en Neil Kooi. Dus ja, hier 61,5 minuten gespeeld. Inmiddels helaas in de stromende regen. 1-1. Ik denk wel terecht, want Tof was ook sinds de rust weer behoorlijk in de aanval. En Hoevelaken moet gewoon wat zuiverder spelen. Verliest vaak de bal en dat is jammer. Dat hoeft helemaal niet. Gele kaart hier voor een speler van Tof. Nadat ook Joost van Heuvel net al een gele kaart had gekregen. Kortom, nog een half uur te spelen. Stand 1-1.
0: Dankjewel Wim. En dan gaan wij weer op naar de muziek. Maar we gaan ook nog even contact leggen zometeen met Kees van Heuvel. Om te kijken of hij inmiddels in de file iets is opgeschoten.

0: En ook deze plaat gaan wij onderbreken, want we gaan weer kijken bij NSC uit bij WVF. Jan Borgman.
1: Ja, we zijn inmiddels in de vierde minuut van de tweede helft beland, Arjan. En het beeld is eigenlijk niet veranderd. WVF probeert natuurlijk wel die gelijkmaker, die aansluiting, ja, de gelijkmaker te maken. Maar is daar niet sterk genoeg voor. NSC heeft inmiddels alweer wat gewisseld. Kevin van Essen heeft het veld verlaten. Ik heb ook het idee dat dat, ja, dat waarschijnlijk een tactisch iets is. Maar ik snap hem zelf, snap het niet helemaal. Ook is Noël Kasmi vervangen. En die is daarvoor is in het veld gekomen. Omar Touami en... moet ik het even goed zeggen, Alan Karazanovic zijn in het veld gekomen. En Dani Mostert heeft de rechtsachter de positie overgenomen. Ik denk dat dat is wel puur tactisch, omdat het, de nummer 11 van WVF had steeds meer kwam steeds makkelijker voorbij Kusami, of Kasmi. Waardoor de de trainer Neusing het denk ik nodig vond om daar even aanpassing te doen. NSC blijft wel de sterkere ploeg. Krijgt meerdere corners. Er komt weinig uit. Aanvallend is denk ik wel door het verdwijnen van Martina een beetje de angel bij de NSC aanval gehaald. Ik wil niet zeggen dat Poelies het niet goed doet, maar ik vind Martina vind ik een hele echte spits. Die de bal heel makkelijk aanneemt, vasthoudt en verdeelt. En natuurlijk zelf ook in staat is om uitstekend te scoren. Maar ja, die is dus gewisseld. Wil niet zeggen, er zijn dus inmiddels 20 minuten. NSC is nog wel de sterkere ploeg, maar ze hebben wel steeds meer moeite om WVF van het 16 af te houden.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: En we zijn aanbeland in het laatste uurtje van Sportmatinee. Blijf erbij.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
5: Dit is Sportmatinee.
4: Ja, en wat ik al zei, we zijn aanbeland in het laatste uurtje van deze aflevering van Sportmatinee op deze zaterdagmiddag. En we hebben goed nieuws. De verloren zoon, oftewel Kees van de Heuvel, die onderweg was in de file naar Utrecht, die is inmiddels aangekomen. En die kijkt vandaag naar de wedstrijd Nieuw-Utrecht tegen Veense Boys. Nou, Kees, je hebt het gered, hè?
6: Ja, ik heb het gered, jongens. Oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. 1,5 uur in de file gezeten.
4: Ja.
6: Maar goed, dat hebben we dan ook weer meegemaakt. Ondanks de trieste omstandigheden, heb ik begrepen dus. Nou, maar toch wel goed nieuws voor Veense Boys. 0-2 staan ze voor. Het is een doelpunt gemaakt door Corné Parol. In de tweede helft. En Justin Ruizendaal, de verdediger bij Veense Boys, die heeft de tweede gemaakt. En dat is goed nieuws. Dus ik kijk even naar het bord. Nog ruim een kwartier te spelen hier. Utrecht die probeert wel van alles om met opportunistisch spel hier nog de boel te keren. Maar ja, het is een appeltje eitje voor Veense Boys. Schrijf maar alvast op. Overwinning van Veense Boys.
4: Je bent in ieder geval op tijd voor de derde helft, Kees. Wij horen jou zo meteen weer.
6: Yo.

0: En dat was de Morning Train, was dat van... ja, geen idee. En daarna een plaatje van Rock Me Amadeus. Ik had nog eventjes wat tussenstanden voor u. En dat zijn de wedstrijden van de clubs waar u vandaag geen live verslaggever bij heeft, helaas. Dat is ZVV tegen Veluwse Boys. Daar is de tussenstand op dit moment 2 tegen 0. SDV of VV Barneveld dan tegen Zuid-Arnhem. Daar is de tussenstand 1 tegen 1. Stroe tegen Jeugd FC. Daar is de tussenstand op dit moment ook 1 tegen 1. En datzelfde geldt voor AGOVV tegen de Schuurse Boys. Ook daar de stand 1 tegen 1. Dan hebben wij nog STV Barneveld. Daar ben ik eventjes naar op zoek. Maar die kan ik zo snel niet vinden. Dus die houdt u van mij te goed.
1: Dit is Sportmatinee.

0: En of dat met de aankomst van Kees te maken heeft in Utrecht, ik weet het niet. Maar er is een doelpunt gemaakt, Kees.
1: Natuurlijk heeft dat ermee te maken. Ze zien mij, ze zijn allemaal zo blij. En daardoor is de wil om te winnen is meer aanwezig. Het is de eerste doelpunt die jij maakt namens Weense Boys. Younis Akiyat, die 3-0 maakt. Beetje mooi samen onder de keeper door. Maar hij zit hoor. Het is 3-0. Nou, kattenbakkie, zou ik zeggen.
0: Nou, laten we het hopen, Kees.

0: melodies. En we gaan zo in de regenachtige zaterdag waar we terecht in zijn gekomen weer even kijken bij de wedstrijd van NSC uit bij TVF. Jan.
1: Ja, en inmiddels zitten we hier in de 86e minuut van de wedstrijd. Dat betekent nog officiële tijd, nog 4 minuten. NSC consolideert op dit moment gewoon goed. Middenveld is wel wat zwakker geworden in de tweede helft, maar het loopt. Vervolgens nu krijgen we een wissel bij NSC. Dani Mostert krijgt een schoot. Het is een rechter dijbeen. Ik hoop niet dat het een zware blessure is, een hamstring, maar in ieder geval er moest gewisseld worden, duidelijk. Daan van der Velde is erop bijgekomen en die gaat nu de plek overnemen, daar in ieder geval rechts achterin, Daan van der Velde. En dat is oorspronkelijk, toen hij bij NSC kwam, was dat ook zijn plek. Is er later verhuisd naar het centrum toe. Ik ga verder met het verhaal. NSC is het middenveld een beetje kwijtgeraakt ten opzichte van de eerste helft, waarin NSC gewoon herenmeester was over het middenveld. Gelukkig is WVF niet bij machten om NSC het echt moeilijk te maken. En dan wel een hele goede redding van Gerben Hilvers. Maar het blijft eigenlijk bij dat soort spel te prikken van WVF. En ze kunnen niet echt makkelijk doordrukken. Nu weer een nieuwe aanval. En maar er wordt ook weer Joey Quint op de centrale positie. Dat werkt. Dat pakt gewoon goed uit. En dat had ik al een paar keer gezien met de andere wedstrijden als er zo gewisseld ging worden. Maar het werkt. Dus, maar NSC doet bij macht alles om de wedstrijd over de streep te trekken. De winst. En zijn daarvoor goed bezig. Het is niet het mooiste voetbal wat ik van NSC heb gezien de laatste tijd. Maar het is wel effectief. Dus de stand hier 1-2 met nog een 2 minuten officiële speeltijd te gaan.
0: Dankjewel Jan. Dan gaan wij naar Hoevelaken die nog steeds uit is bij TOV. En gaat de winst mee in Hoevelaken, Wim?
2: Ja, het gaat hier heel goed weer, want Hoevelaken heeft in de 80ste minuut de 1-2 gemaakt. En wederom was het Jesse van der Ham, die nu dus al 4 keer achter elkaar heeft gescoord. Het spel ligt even stil, of gaat net weer beginnen. Wordt keurig de bal teruggespeeld naar de keeper van Pof. Hoevelaken heeft ook zijn laatste wissel ingebracht. Meester van der Bos is in de ploeg gekomen voor Duco van der Heuvel. Hier is dus nog een minuutje of 10 te spelen, denk ik, met alle wissels. En Hoevelaken op voorsprong, 1-2. Doelpunt te maken, Jesse van der Ham.
0: Dankjewel Wim. En dan gaan we ook kijken bij Kees van Heuvel. Want hij is in Utrecht en er wordt volop gescoord, Kees.
3: Ja, en ook regent het hier volop. En ik heb geen paraplu bij me. Ik zit nu onder de paraplu van André van der Beek. Het is 1-3 geworden, zojuist. Toch nog een goaltje van de tegenstander. Younes, kom op. Ik geef af aan Moenier Berghout. Die gaat tenminste. 1-3 dus. André zegt oei, het kan nog een hele spannende 10 minuten worden, maar ik zeg nog steeds kat in het bakkie. Terug naar Nijkerk.

0: Terwijl ik naar buiten kijk, dan denk ik hier ook aan Wind Force 11. Nou, die was dat uit lang vervlogen tijden. Het is tijd dat wij weer gaan kijken bij de wedstrijd van Sparta Nijkerk op de eigen Ebborst tegen Scherpenzeel, waar de stand straks nog voor de rust 0-0 was. Werner.
1: Ja, dat is het nog altijd. 53 minuten op de klok. Sparta Nijkerk in de aanval. Wordt, de bal wordt volgeslingerd op Patrick Vloeg, maar die zeil te hoog over en uiteindelijk over de achterlijn heen. Maar Sparta Nijkerk is wel naastig op zoek hoor, naar een doelpunt. En aardig wat combinaties al gehad, waarbij net iets te veel werd doorgecombineerd. En net niet een speler werd gevonden in het 16 meter gebied die kon afdrukken. Maar goed, er wordt regelmatig over de linker en de rechterkant van het veld een aanval opgezet door Sparta Nijkerk. Nu is het Scherpenzeel, de doeltrap is genomen, maar die gaat uiteindelijk helemaal richting de andere kant van het veld. En is het doelman, is Gabouwman die de bal meegeeft. En dan is het Betsema die hem meegeeft aan Van der Linden. Van der Linden speelt dan in. En dan uiteindelijk wordt hij weer hoog ingeschoten. En dan is het Scherpenzeel wat over kan nemen. Uitgeweken naar de linkerkant van het veld gaat de bal hier vlak voor mij over de dugout, of bij de dugout over de zijlijn heen. En mag Scherpenzeel een ingooi nemen. Het is Demian van Zelm, die is ingevallen. De oud-Spartaan die het veld heeft betreden, evenals Anderson Lopez, die linksbuiten van Scherpenzeel, die is ingevallen in plaats van Pernelli Bia, ook een oud-Spartaan. Nu aan de linkerkant van het veld. Dus Tim Pieters geeft hem even terug, Van der Linden. Van der Linden, gaat hij een steekbal doen? Nee, hij kiest voor een balletje opzij naar Thomas van Dijk. Thomas van Dijk wil hem dan laag inspelen. Levert dan heel stom de bal in. En het is Tim Pieters die met twee armen wijd staat van gast, geef die bal nou even aan mij. Maar dat doet hij niet. Thomas van Dijk levert gewoon de bal in. En dan kan Scherpenzeel snel overnemen. Daarna wordt Tijdon van Viel tegen de grond gewerkt.
0: Wij onderbreken heel even, Werner, voor een doelpunt bij Kees van Heuvel.
2: Ja, ik met een grote mond. Het is inmiddels 2-3 geworden voor, nou ja, nog steeds in het voordeel van Face Boys. Maar ze vallen nu als rijpe appelen. Het is op dit moment Nieuw Utrecht die heeft gescoord via nummer 11. Terug naar Nijmegen.
0: Misschien moet je weer terug in de auto, Kees.
2: Ja.
0: Terug naar jou, Werner.
1: Ja, hier nog geen rijpe appel hoor. Het is nog, we moeten nog kijken wat er te plukken valt. In ieder geval is het Scherpenzeel wat een vrije trap kreeg, omdat Van Viel tegen de grond werd gewerkt. Leverde ook een gele kaart op voor Hugo. En die vrije trap van Scherpenzeel werd een balletje terug en uiteindelijk ingeleverd. En dan is het weer Sparta die nu de bal heeft van der Linden. Speelt hem naar de linkerkant van het veld. Naar Vroeg gaat hem dan voorgeven. Helemaal naar de rechterkant naar Slagveer. En Slagveer die kan hem dan oppikken. Hoogte van het 16 meter gebied. Gaat hij hem voorbrengen met links. Maar dat is uiteindelijk niks. En dan wordt hij nog net aangeraakt. Dan mag Sparta Nijkerk wederom een corner nemen. Het is corner nummer 8. Corner nummer 2 van de tweede helft. En het is Tim Pieters die hem voor gaat geven. Met windje tegen. Dus daar moet hij wat snelheid aan gaan geven. En alle lange mannen van Sparta Nijkerk gaan mee naar voren. Gaan rondom het 5 meter gebied staan. Voorbij het doel. Kort op een kluitje wordt de bal voorgeslingerd. En dan is het bij de eerste, doel waar, eerste paal waar de Scherpenzeel de bal kan uitverdedigen. En dan is het uiteindelijk daar een stevig duel van de ingevallen. Anderson Lopez die een duw in de rug geeft bij Van Dalen. Maar de scheidsrechter laat doorgaan. Maar Sparta Nijkerk kan toch weer de bal oppikken. En dan naar voren brengen. Is het Vroeg met de voet aan de bal. Gaat hij hem verleggen naar de rechterkant van het veld. Betsema, het voetje weer op de bal. Even temporiseren, even kijken. Van der Linden gezocht. Die kiest voor een steekbal op Slagveer. Slagveer krijgt een duw in de rug. De scheidsrechter vindt het niks. Geeft gewoon aan niks aan de hand. Scherpenzeel uiteindelijk met een lange bal van het achteruit. Die wordt gewoon meteen opgepikt door Ischa. Bouwman 0 tegen 0 nog altijd. 57 minuten op de klok.
0: Wij gaan jou even onderbreken weer, Werner. Sorry, maar eindfase inderdaad van de wedstrijd ook voor NEC uit bij WVF.
3: Nou, zoals ik al zei, Arjan, het was nog een paar secondes. Maar het is inmiddels zover. NEC heeft met veel pijn en moeite, en zeker gezien de laatste 5 minuten, waar WVF op alles probeerde maar om die gelijkmaker, keeper zelfs naar de middenlijn toe, eventueel om door te kunnen stomen naar voren met een corner, maar het was allemaal niet nodig. Gerben Hilgers heeft weer voor NEC 2 punten verdiend, wat hij de laatste tijd al vaker doet. Geweldige reddingen weer. Want ze gaven echt alles, WVF, om in ieder geval die gelijkspel binnen te halen. Is niet gelukt. Het was weliswaar een van de mindere wedstrijden van NEC. Maar de drie punten komen in ieder geval mee naar Nijkerk. En met de situatie op de andere velden, Harskamp, Lunteren gelijk en Horst staat in ieder geval gelijk. Staan we op dit moment virtueel op de eerste plaats. Dus dat is dat geeft de burger moed. En ja, graag tot volgende week. Of fout zeg ik verkeerd. Tot over twee weken, want dan speelt NEC thuis. Dus ja, dan gaan we kijken wie er dan in ieder geval bij is. Want ik las al dat Arno in ieder geval heel hartstikke druk is met zijn werk.
0: Ja,
3: dus misschien dat ik het ga doen. Tussendoor met een speakerwerkstreden. Maar dat gaan we zien. Maar in ieder geval over twee weken speelt NEC weer thuis. En dan... ja, misschien wel van op de eerste plek. Dat weten we over een half uur.
0: Nou, gefeliciteerd met de overwinning, Jan. En maak er een goed weekend van.
3: Dat gaan we zeker doen vanuit hier. Ja. Prima, dankjewel.
0: Dan gaan wij terug naar Werner voor de wedstrijd Sparta tegen Scherpenzeel.
1: Ja, wissel hier aan de kant van Scherpenzeel. Het is Tyron van Viel, de oud-Spartaan die het veld gaat verlaten. Scherpenzeel kan geen vuist meer maken voorin. Het is... vrouwen en kinderen eerst voor Scherpenzeel om te zorgen dat hier een gelijkspelletje vandaan gehaald kan worden. Dat is het doel, zo lijkt het, voor Scherpenzeel. Met de stand nog altijd 0 tegen 0 op de klok. 59ste minuut van de wedstrijd. En Tyron van Viel dus die het veld heeft verlaten. Sparta Nijkerk dringt wel veel aan, hoor. Zo juist weer een corner. Inmiddels op 9 staat de teller. Is het nu aan de rechterkant van het veld. Probeert Slag weer de bal diep mee te geven aan... Jesper van Dalen, maar die schiet hem uiteindelijk over de zijlijn heen. Slagveer, waardoor Scherpenzeel weer in kan nemen. Kiest even voor een balletje terug op de doelman. Die rost hem dan vervolgens naar voren. Vervolgens is het Bakkenes die slim naar de grond gaat, maar het scheids geeft voordeel. Dan is het weer Scherpenzeel aan de linkerkant van het veld. De ingevallen Anders Lopez. Die met slimme acties nu tussen twee, drie spelers doorgaat en uithaalt. En een fantastisch doelpunt maakt. Prachtig doelpunt van deze Anderson Lopez. Ja, het was wel opgevallen dat deze voetballer echt wel peper in zijn kont heeft. Heel veel snelheid in het spel. Hij speelt hier 2-3 man van Sparta Nijkerk uit. En schiet de bal snoeihard in de touwen. Die Schabouwman die kon daar niet meer zijn handen achter krijgen. En zo is Scherpenzeel op een 1-0 voorsprong gekomen. In de 61ste minuut van de wedstrijd.
0: Dankjewel, Werner. We gaan weer eerst eventjes naar de eindfase bij de wedstrijd van Hoevelaken tegen TOV. Wim?
4: Ja, om meer dan 2 minuten blessuretijd. Maar goed, er waren ook een aantal wissels. Maar de scheidsrechter kijkt wel telkens op zijn klokje. De bal wordt nu naar voren getrapt, gaat via Koen Bos naar... en hij sluit af. Hoevelaken wint voor de derde achtereenvolgende keer met 1-2. En staat 4 aan kop met 12 punten uit 4 wedstrijden. Hartstikke mooi hier. 2 doelpunten weer van Jesse van Dam.
0: Dankjewel, Wim. En ook voor jou een mooi weekend daarmee gewenst. En dan gaan we weer terug naar Werner, waar Sparta zojuist een 1-0 om de oren krijgt.
1: Ja, zonde hoor, want het was helemaal niet nodig. Ze hadden al een aanvallende wissel net toegepast. Ik zit het net uit te leggen. Tyron van Viel eraf, dus we gaan proberen hier gelijk stand over de streep te krijgen. En prompt een geweldige actie van die Lopez, die zichzelf fantastisch vrij speelt en snoeihard die bal de touwen injaagt. En het is nu Scherpenzeel wat het spel gaat vertragen. En het is inmiddels bij Sparta een tweetal spelers die langs de lijn staan om in te gaan vallen. Scheidsrechter gaat nog even in discussie met Slagveer die wat misbaar heeft. Maar het is hier in ieder geval in de 62ste minuut van de wedstrijd 1 tegen 0 in het voordeel van Scherpenzeel.
0: Dankjewel Werner, want we gaan naar Kees van de Heuvel, want het dreigt toch niet de goede kant op te gaan vandaag.
5: Hij plaatst zojuist af. Het is ongelooflijk. In de 6 minuten moet ik zeggen. Is er alsnog de 3-3 gevallen. Nieuw Utrecht die komt langs zij. Iedereen in extase hier in Utrecht, maar ongelooflijk. Het is binnen de buit. En daarmee ook de compositie van Fraser Boys. Maar daarin heb ik me vergist. Het is 3-3 geworden hier in Utrecht. We gaan een beetje met een grote kater gaan we naar huis.
0: Ik hoop dat je geen file hebt, Kees.
5: Nee.
0: Nou, wel thuis in ieder geval. En ik hoop dat je in ieder geval nog dan een leuke derde helft hebt.
5: Gelukkig.
0: Wij gaan op naar het nieuws.
6: Dit is Regio Actueel. Met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: 25. En ik merk dat ik oud word, want ik ken hem niet. Tate McRae was dat, een tit voor tat. En wij gaan kijken bij de slotfase van de wedstrijd. Sparta tegen Scherpenzeel, waar Sparta tegen achterstand aankijkt, Werner.
1: Ja, als je nou 3 corners penalty zou hebben, dan zou Sparta eigenlijk al recht hebben op aardig wat penalties. Inmiddels corner nummer 13. Wordt voorgeslingerd. De eerste paal is het... De bal die wordt opgepikt, op de achterlijn ingehouden, dan ingebracht en dan gaat hij even terug op Tim Pieters. Brengt hem opnieuw hoog in. Kan daar dan in de tweede lijn worden opgepakt door Buitink, maar dat gaat net niet helemaal goed. En dan wordt hij uitverdedigd door Sparta, door Scherpenzeel. Maar Sparta kan wel weer overnemen. Bal verlegd naar de rechterkant van hetzelfde. De ingevallen Jalik Makitsodila geeft hem dan mee. Wordt hij hard ingeschoten, maar geblokt. Schot gekraakt. En zo kan Scherpenzeel er nu uit. 1 tegen 1. Thomas Buitink die de bal dan kopt op Tim Pieters. Aan de rechterkant van het veld. Even uitgeweken. En dan geeft hij de bal naar rechts. Nou, Jannik Makatsimila staat tegen de zijlijn aan. Speelt hem dan naar binnen. Patrick Vloeg speelt hem iets te ver voor zich uit. En dan levert hij hem in. En dan uiteindelijk gaat de bal weer via een been over. En mag Sparta Nijkerk nogmaals een corner nemen. We hebben inmiddels 68 minuten op de klok staan. Stand is 1-0 in het voordeel van Scherpenzeel. Corner nummer 14 vanaf de rechterkant van het veld. Werd hij met links genomen, ingeslingerd. Tim Pieters die zich aanbiedt, maar ik denk dat toch de bal voorgeslingerd gaat worden. Ja hoor, wordt voorgeslingerd en daar ingebracht. En dan blijft hij liggen daar in het doelgebied en dan gebeurt er niks. En dan wordt de bal weer ingeschoten en van het doellijn afgehaald. Wordt hij weer ingebracht en in het zijlijn geschoten. Nou, het is ongelooflijk. Maar het lukt Sparta Nijkerk niet om te scoren. Het was Mark Magan die probeerde vanaf de zijkant de bal binnen te schieten. Maar die bal die werd dus van de doellijn gehaald. En Scherpenzeel is echt met man en macht hier aan het verdedigen. En probeert hier de nul nog altijd krampachtig vast te houden. En ja, met een 1-0 voorsprong betekent dat straks uiteindelijk dat je met de overwinning naar huis gaat. En dat zou voor Scherpenzeel de koploper... mede-koploper op dit moment in de derde divisie A. Natuurlijk heel goed nieuws zijn. Sparta Nijkerk pakt weer de bal weer op. Buiten, gaat over de middenlijn. Schiet dan even een balletje naar binnen. Dan is het Magan, die gaat de combinatie aan met Van der Linden. Legt hem dan naar rechts. Tim Pieters legt de laag voor. Hoort kan er bijna ingegleden worden. Maar het is zowel Slagveer als Buiting die over de bal heen gaat. Er zat nog wel een voetje tussen van de speler van Scherpenzeel. En zo mag Sparta Nijkerk nu gewoon een ingooi gaan nemen. Halverwege het 16 meter gebied. Is het Sparta Nijkerk. Thomas van Dijk, die kan redelijk ver gooien. Gaat een paar meter naar achter zetten tegen de boarding aan om een aanloopje te nemen. Gaat hem dan naar binnen gooien richting Slagveer wordt verzocht. Probeert hem te verlengen, dat doet hij ook, maar die bal komt heel hoog binnen. En dan uiteindelijk op het 16 meter gebied is het Buitink die probeert zijn lichaam ertussen te zetten. Maar dat is onvoldoende, kan Scherpenzeel de bal uitverdedigen. En dan is het uiteindelijk Scherpenzeel dat op kan stomen. De bal wordt hard naar voren geschoten richting de ingevallen in... de ingevallen Gijs Hovius, die uiteindelijk een overtreding begaat, zou ik zeggen. Ja, duwtje in de rug tegen de achterlaan aan van Sparta Nijkerk. 70ste minuut van de wedstrijd. En het is Van der Linden die de bal heeft. Ik blijf nog maar eventjes doorgaan, want het is hier wel spannend. Want Sparta Nijkerk ja, speelt tegen 10 man nu al in de hele tweede helft. En dat is ja, toch wel erg triest dat ze het niet voor elkaar krijgen om hier een doelpunt te scoren. Sterker nog, uiteindelijk tegen een 1-0 achterstand zijn opgelopen. Thomas van Dijk aan de linkerkant van het veld geeft hij hem aan Tim Pieters. Tim Pieters tegen de zijkant aangeplukt. Gaat hij hem voorslingeren met zijn rechter. Draait dan in. Wordt uitverdedigd door Scherpenzeel. Richting de spits in zijn eentje tussen 5 Spartaan in. Wordt de bal afhandig gemaakt. Wou ik zeggen, maar hij zit er nog heel slim tussen. Kan hem dan uiteindelijk zomaar oppikken. En dan gaat de bal terug naar de keeper. Kies dan voor een lange bal. 2 man van Scherpenzeel vooruit tegen 4 van Sparta Nijkerk. En komen ze er gewoon uit hoor, de spelers van Scherpenzeel. 5 tegen, nou, 8 van Sparta Nijkerk. En uiteindelijk kiezen zij voor de rust in het spel. 71ste minuut van de wedstrijd. Is het Scherpenzeel wat kiest voor een lange bal op Jannik Mutsudina. Die gaat dan de combinatie aan met Slagveer. En de Slagveer wordt dan diep gestuurd. Gaat hij hem voorgeven? Ja, rechtsvoor. En dan is het daar weer uitverdedigd door Scherpenzeel. Is het Van der Linden die de bal oppikt. Geeft hem weer terug aan Slagveer. Rechterkant van het veld. Wordt weer voorgeslingerd. Is het Jannik Makatsidila die onder de bal doorgaat. En de centrale verdediger van Scherpenzeel die de bal hoog de lucht inschiet. En dan is het uiteindelijk Vroeg die vanaf een meter of 25 uithaalt. En die bal gaat een meter of 3 naast. Het is hier in de 72ste minuut van de wedstrijd. En het is hier nog altijd 1-0 in het voordeel van Scherpenzeel. Ik stel voor even terug naar de studio.

0: blijft ook lekkere muziek. Rod Stewart was dat uit 1978 en Do You Think I'm Sexy. Ik heb daar geen oordeel over, maar... We gaan maar weer eens kijken bij de wedstrijd Sparta tegen Scherpenzeel, waar Scherpenzeel met 10 man voetbalt, maar Sparta wel tegen een hatelijke achterstand aankijkt, Werner.
1: Ja, dat klopt. Het is 76e minuut van de wedstrijd. Een minuutje terug even een poeier van Mark Magam, die vanaf een meter of 30 uithaalt. Er zat echt heel veel kracht achter dat schot, alleen hij ging wel recht op de doelman af. En die is niet zo heel erg lang, maar die kon zijn lichaam er mooi achterhouden en die plukte de bal uit de lucht. Maar dat was wel, zat veel venijn in dat schot. Sparta Nijkerk natuurlijk op zoek naar een doelpunt. Gaat zo meteen ook wisselen. Het is Raymond Huizing, de verdediger die erop gaat komen. Geen idee voor wie. Dat gaan we dan zo meteen zien. Het is nu aan de rechterkant van het veld. Makis Odila uitgeweken. Geeft hem mee aan slagveer achterlijn. Voorzet. Wordt dan de keeper gezocht en die plukt hem uit de lucht. Betsema die werd daar gezocht met zijn lengte. Maar ja, die doelman die vangt er veel ballen uit de lucht. En die zit daar overal voortdurend tussen, ook bij alle corners. Hier staat de teller staat ook op 14. Kiest inmiddels trouwens voor een lange bal. En dan is het Scherpenzeel met Gijs Hovius. Die was uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Maar uiteindelijk kan die bal afhandig gemaakt worden. En kan Sparta Nijkerk opnieuw gaan opbouwen. Is het Thomas van Dijk aan de linkerkant van het veld. Helemaal langs de zijlijn geplukt staat hij en geeft de bal aan Van der Linden. Die dan kiest voor een balletje op Tim Pieters. Die geeft hem dan diep tegen de achterlijn aan. Volgens mij gaan we weer een corner krijgen. Ja hoor, corner nummer 15 van de wedstrijd. Tim Pieters heeft haast. Heeft hem al liggen in het hoekje. Sparta Nijkerk nog allemaal al hulpgroepen naar voren. Twee man alleen nog maar in de verdediging. Thomas van Dijk met de spits. En inmiddels nu nog even de wissel. Het is een slagveer die eraf gaat. Met een sprintje van het veld af. Nee, toch nog niet. Ja, toch wel. Wat even kijken. Het is allemaal onduidelijk. Wie er nou af moet. Het is Wijzen. Het is Zoeken. Het is Van der Linden volgens mij. Ja, uiteindelijk die nu over de achterlijn heen stapt. Dus die gaat er uiteindelijk af. De slagveer blijft dus staan. Ik vond het wel raar, want je moet toch geen aanvallen eraf halen. De slagveer doet het nou ook niet heel belabberd. Goed, we hebben dus nog altijd die corner. Corner nummer 15. Tim Pieters achter de bal. Gaat hem inslingeren. Alle troepen van Sparta mee naar voren. En dan kan die genomen worden. Wat drukte in het doelgebied van de doelman. Kies uiteindelijk voor een korte bal. Is het Magan die hem voorslingert? Maar er zit weer een been tussen van een speler van Scherpenzeel. Maar Sparta Nijkerk een ingooi nemen. Tim Pieters die dat snel doet, is voor een balletje terug. Op Thomas van Dijk, die schiet hem dan vervolgens naar Huizing. En die verlegt het spel naar de rechterkant van het veld. Dus Makis Odila uit te weken. Gaat hij een actie maken, 1-1. Gaat hij naar binnen, gaat hij naar buiten. Hij dreigt, hij ging uiteindelijk voor een balletje laag voor. Er zit dan weer een beentje tussen van Scherpenzeel. Gaat die bal over de zijlijn heen. Aan de halverwege de helft van Scherpenzeel. Sparta Nijkerk heeft haast. Het is 78 minuten op de klok. Tim Pieters wijst waar hij hem wil geven. Gebaart uiteindelijk naar slagveer. Je moet naar binnen komen. Dat doet slagveer dan ook. Uiteindelijk kan Tim Pieters hem dan niet meegeven. Kies dan even voor een balletje terug. En is het Huizing die de bal krijgt. Hij heeft dan mee aan de ingevallen Magan. Die gaat oplopen. Gaat hij een steekpaas geven? Nee, verlegt het spel naar de linkerkant. Thomas van Dijk heeft nog maar weinig goeds gedaan met de bal qua steekpaas. Ook nu weer, heeft geen idee. Kies dan maar even voor een balletje terug. Hugo aan de bal. Magan aan de bal. Huizing aan de bal. Gaat hij hem meegeven aan de rechterkant? Nee, hij geeft hem lang voor. Dus Betsema die gezocht wordt met zijn lengte, maar die kan er niet bij. Uiteindelijk is Buitink die de bal afhandig maakt. En dan is het weer Thomas van Dijk die de bal oppikt. Hij heeft hem mee aan de linkerkant van het veld. Thomas Pieters. Tim Pieters. Schiet hem in op vroeg op rand 16 meter. Wie wil hem voortrekken. Kan weer uitverdedigd worden. En dan zit daar de dekselse spits van Scherpenzeel weer tussen. Om het Hugo lastig te maken. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn heen. Heel slim gevoetbald van de ingevallen Gijs Hovius. En Scherpenzeel mag dan een ingooi nemen. Vlak voor de duck-out van Sparta Nijkerk. Op de eigen helft van Scherpenzeel. Scheidsrechter is inmiddels aan het aftellen. Bal wordt dan over de middenlijn gegooid. En dan is uiteindelijk Hugo die...

voor een balletje op de doelman, wou ik zeggen. Nee, hij slaat de doelman even over, geeft hem mee aan Thomas van Dijk. Aan de linkerkant van het veld, 80ste minuut van de wedstrijd. Sparta Nijkerk moet haast gaan maken. Het staat nog altijd 1-0 achter tegen Scherpenzeel. Terwijl ze met een man meer aan het voetballen zijn. Maar Sparta Nijkerk speelt dit gewoon niet goed uit. Het is echt wel verdrietig om te zien. Er zit helemaal geen plan of idee achter, lijkt het wel. Dat zie je soms ook wel eens, dat als je met een man meer staat, dat je soms bij teams een soort kramp ziet ontstaan, dat ze gewoon eigenlijk niet weten wat ze met de ruimte aan moeten. Want in feite heb je een mannetje meer over, en dat zie je nu ook, maar er staan drie mannen hier achterin de bal rond te spelen. Terwijl je er volgens mij voorin eentje echt erover zou moeten hebben. Nou goed, en combinatie, want Jannik maakt het zijn lila. Met Van Selm, sorry, met... De ingevallen Mark Magan. Uiteindelijk schiet Makitsudila de bal over de achterlijn heen. Via een beentje van Scherpenzeel krijgen we corner nummer 16 van de wedstrijd. Wordt voorgebracht. Het is natuurlijk weer de doelman die hem op kan pakken uit de lucht. Onvoorstelbaar hoe elke corner gewoon in de handen verdwijnt van deze doelman van Scherpenzeel. Sparta Nijkerk nog steeds op zoek naar de gelijkmaker allereerst maar eens eventjes. Maar het is Scherpenzeel hoor wat er nu uitkomt. Met drie man tegen vijf zijn ze de bal rond aan het spelen. En dat doen ze gewoon prima. Wordt er weinig druk gezet en ze zitten halverwege de helft van Sparta Nijkerk. Dan uiteindelijk een schot. En die gaat over het achterhek heen. Dus die verdwijnt zeg maar richting de spoorlijn. En het is de doelman die snel naar een ballenjongen toe loopt om een bal op te eisen. Die neemt hij dan kort op Hugo. Hugo met de bal aan de voet. Geeft hem dan mee aan Raymond Huizing. Raymond Huizing loopt dan op. Wat gaat hij doen? Kiest dan voor een balletje Thomas van Dijk. Linkerkant van het veld. Thomas van Dijk die gaat oplopen. Kiest dan voor een hoge bal in het centrum. Betsenaar wordt gezocht met zijn lengte. Die springt eronder door. En zo kan Scherpenzeel de bal oppikken. En die bal wordt vervolgens over de zijlijn heen gerost. Nee, het is keurige controle van Raymond Huizing. Houdt hem nog binnen. Loopt dan op. Geeft hem weer hoog voor. Betsema gezocht. Schampt de bal. Bal gaat naast. En zo is het. Een meter of zeven gaat de bal naast. Is het een doeltrap voor Scherpenzeel? Ik stel voor, we gaan nog even terug naar de studio. En dan doen we zometeen de absolute slotfase.

0: En wij onderbreken de muziek voor spannende momenten bij Sparta Scherpenzeel.
1: Oh ja. Penalty Scherpenzeel, hoor je mij?
0: Jazeker, je bent in de uitzending, Jas.
1: Oh, oké, okay, sorry. Ik was even aan het zoeken of ik je ging appen. Ja, het is weer die deksels ingevallen Anderson Lopez die 1, 2, 3 man uitspeelt. En uiteindelijk in de rug wordt gelopen, naar de grond wordt gewerkt. En zo mag Scherpenzeel in de 86e minuut van de wedstrijd een penalty nemen. En ik zat nog zo te denken, zo meteen na het liedje, dan kom ik erin. En dan wil ik gaan vertellen dat Sparta Nijkerk altijd in de slotfase 1 of 2 doelpunten tegenkrijgt. Misschien zouden ze het tij moeten keren, maar nee hoor. Bal wordt genomen. Bal wordt heel simpel binnengeschoten door rugnummer 16. Het is Gijs Hovius die ingevallen is. Kiest voor de rechterkant, links van de doellijn. Schiet de bal laag in. En het is Scherpenzeel wat op een 2-0 voorsprong is gekomen. Met 10 man, met z'n tienen weten ze het hier gewoon te klaren, het klusje. Het is echt ja, droevig om te constateren dat Sparta Nijkerk gewoon geen vuist kan maken met een man meer. En uiteindelijk gewoon 2 keer tegen een doelpunt aanloopt. En in de tweede helft weinig uitgespeelde kansen ook nog eens heeft weten te creëren. Er zit geen plan en idee achter, zo lijkt het. 87e minuut van de wedstrijd. Raymond Huizing aan de bal. De aftrap is inmiddels namelijk genomen. Thomas van Dijk gaat kiezen voor een bal vanuit achteruit. Wordt natuurlijk weer Betsema aangezocht voor de lengte. En de ingevallen Joep Timmerman, die kopt door op zichzelf. Maar dat heeft niet zoveel zin. En dan uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. En dan mag Scherpenzeel een doeltrap gaan nemen. 2-0 in het voorsprong is het voordeel van Scherpenzeel. Scheidsrechter inmiddels aan het aftellen. 3, 2 en 1. En dan wordt de doeltrap genomen. Gaat over de middenlijn heen. Het is Thomas van Dijk die de bal kopt op Makitsodila. En dan Thomas is het vroeg die het balletje terug wil geven. Maar die gaat dan uiteindelijk via een been van Scherpenzeel over de zijlijn. Yannick Makitsodila die dan kiest voor een ingooi. Gooit hem even terug op Huizing. Huizing op Hugo. Hugo gaat kiezen voor een balletje het centrum in op vroeg. En dan gaan ze een driehoekje maken en dan is het Huizing weer aan de bal. Loopt dan op. Kijkt of die Yannick Makitsodila kan lanceren. Geeft hem achter hem, niet in de loop. Dat is de snelheid aan het spel. Yannick Makitsodila gaat dan de combinatie aan. Dit is natuurlijk niet te belopen. Bal gaat over de achterlijn heen. En zo kan Scherpenzeel wederom een doeltrap gaan nemen. En is het de doelman van Scherpenzeel die de bal neer gaat leggen. 88e minuut van de wedstrijd. Scherpenzeel op een comfortabele 2-0 voorsprong. Doen dus hele goede zaken. Met als een beetje koploper gaan zij hier op de Airborst gewoon 3 punten pakken. Dat is een tijd geleden hoor, dat Scherpenzeel hier gewonnen heeft. In het verleden was het toch altijd wel zo dat Sparta Nijkerk de punten pakte tegen Scherpenzeel. En op basis van de eerste helft had ik dat ook echt niet verwacht. Er zat helemaal geen plan en idee achter. En uiteindelijk nog met die rode kaart denk ik, nou Sparta Nijkerk gaat daar wel overheen komen, maar nee. Het is 2-0 in het voordeel van Scherpenzeel. Nu wel weer Sparta Nijkerk aan de bal. Combinatie Joep Timmerman. Die kiest de bal kiest dan op Magan. Magan verlegt dan het spel naar de linkerkant van het veld. Wordt de bal voorgeslingerd. Teruggekopt door Joep Timmerman. Die uiteindelijk geen Spartaan kan bereiken. Kan de bal uitverdedigd worden. En dan de bal op de lat geschoten. Prachtig geschoten van Magan. Vanaf een meter of 22. Neemt hij de bal, controleert hem op de borst en haalt dan in 1 keer uit. Bal op de deklat en via de deklat gaat hij uiteindelijk over. En is het wederom een doeltrap die genomen mag worden. Doelman achter de bal, scheidsrechter belt inmiddels af. En inmiddels wordt Menno, man van de match, die wordt omgeroepen. Hugo, de verdediger, die op zich een goede wedstrijd speelt. Dus dat geen foutjes van hem bij de tegendoelpunten. En dat was eigenlijk redelijk solide. Maar goed, het was vooral denk ik ook te wijten aan het feit dat er voorin weinig potten te breken vielen deze wedstrijd. Doelman van Sparta Nijkerk kiest dan voor de bal vanuit achteruit op Timmerman. Timmerman verlegt dan het spel. Naar de linkerkant van het veld is Tim Pieters. Hij loopt even terug om de bal te pikken. Geeft hem dan mee aan Thomas van Dijk. Thomas van Dijk stand op. Over de middenlijn heen gaat dan de bal naar rechts verleggen. Rechterkant van het veld wordt Yannick Makitsodila gezocht. Maar niet gevonden is het Betsema. Die wordt in de rug geduwd. Probeert dan een goedkope penalty te krijgen en is het weer Magan die uithaalt. Magan is eigenlijk degene die de meeste schoten op doel weet te produceren. In ieder geval in de tweede helft. Dus al de derde bal in de tweede helft richting doel. Maar ook deze treft geen doel. Het is uiteindelijk nu de bal die over de zijlijn gaat. En dan mag Scherpenzeel gooien en gaan ze nog een keer wisselen. 90ste de 90ste minuut van de wedstrijd inmiddels. En 3 seconden. Scherpenzeel gaat nog een keer tijd trekken. En wisselen. Dat is vaak een combinatie. En ja, dat hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Het is Jort de Zeel die het veld in gaat komen. En het is rug nummer 22. Mano Bakkenes. Die veld verlaten, rechtsbuiten. Die een prima wedstrijd heeft gespeeld. Diverse high-fives uitdeelt aan wat meegekomen mensen van Scherpenzeel. Hij heeft ook een aardige wedstrijd gespeeld hoor, deze Bakkenes. Het is Scherpenzeel wat de bal heeft ingegooid. Maar uiteindelijk Sparta die de bal weer kan oppikken. 90 minuten en 40 seconden op de klok. De wedstrijd zal toch niet al te lang meer gaan duren. Want het is inmiddels loopt het ook al tegen 5. Ik ben benieuwd of we het einde van de uitzending gaan halen. Het is uiteindelijk de bal die niet wordt ingehouden bij de achterlijn door Yannick Makatsadila. En dan, of hij wordt wel binnengehouden, maar het is de doelman die hem op kan pikken. Ik kies dan meteen voor de lange bal, maar dat achteruit. 2-3. Maar die bal gaat uiteindelijk over de zijlijn heen. Mag Sparta Nijkerk gooien. Halverwege de eigen helft van Sparta Nijkerk is het Thomas van Dijk. Kies dan voor een balletje op Hugo. Hugo gaat dan oplopen, bal aan de voet. Kies dan voor een balletje op terug op Thomas van Dijk. Thomas van Dijk over de middenlijn heen. Kies dan voor een lange bal. 16 meter richting Thomas Buitink. Maar die kan daar niet bij en kan Scherpenzeel de bal laten lopen. Is de doelman die gaat tijd trekken. Loopt dan een beetje naar de zijkant toe. En onder druk van Thomas Buitink gaat hij de bal oprapen. En uiteindelijk de bal weer opnieuw naar voren trappen. 91 en een halve minuut gespeeld. Kies voor een lange bal. Vanuit achteruit. Het is Scherpenzeel met nog 2 man vooruit tegen 4 van Sparta Nijkerk. Dat kunnen ze niet winnen. Sparta Nijkerk weer die de bal oppikt. Het is vroeg, die kiest voor een lange bal van het achteruit. Wordt dan weer geen Spartaan bereikt. En dan is het in één keer weer ja, die Dekselse Lopez die de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Deze is heel handig met de bal. 3-dubbele schaar. Hij daar binnen gaat hij voor zijn hat-trick. Nou ja, hij maakt natuurlijk geen doelpunt. Hij versiert een penalty, maar hij versiert nu een corner. En dat is de allereerste corner voor Scherpenzeel van de wedstrijd. 92 minuten op de klok, ruim. Het is voor Scherpenzeel allemaal in het voordeel. Met een 2-0 stand op de klok. Dat zij nu een corner mogen gaan nemen. Ja, ik denk dat het voor Sparta echt afgelopen is. Dat zij hier geen enkel punt gaan meenemen. Corner wordt kort genomen. Dus Scherpenzeel gaat de wedstrijd uitspelen met een beetje tijd te rekken. Bal gaat over de zijlijn heen via een beentje van Scherpenzeel. Mag Sparta Nijkerk uiteindelijk gooien. 10 meter vanaf de achterlijn. En de scheidsrechter die op zijn klok kijkt en die denkt, ja, hoe lang ga ik nog door laten spelen? Middels de 93ste minuut bijna op de wedstrijd wordt de bal ingegooid. Bijna te kort op de doelman. Een hele rare ingooi. De doelman die moet hem uiteindelijk nog net voor een speler van Scherpenzeel wegschieten en over de zijlijn heen. Ja, dan kan Scherpenzeel gewoon gooien halverwege de helft van Sparta Nijkerk. Zo kan Sparta Nijkerk natuurlijk geen enkele druk uitoefenen. En de Scherpenzeel prima de wedstrijd uit te ballen. Is het Roy Bakkenes die er met zijn hoofd tussen zit. Komt dan de bal over zijlijn heen. Mag Sparta Nijkerk gooien. 10 meter voor de middenlijn ongeveer. Bal is inmiddels in het veld. Maar nog niet gegooid. Dus die moet nog even terug. Thomas van Dijk. Bal in de nek. Is voor een balletje terug op Hugo. 93 en een halve minuut gespeeld. Gaat de bal naar Raymond Huizing. Kiest hij voor Yannick Makatsadila aan de rechterkant? Of doet hij dat niet? Nee, hij kiest voor Magan. Magan haalt dan de bal op. Kiest de bal voor het centrum. Patrick Vroeg schiet dan de bal de hoogte in. Betsema wordt gezocht. Betsema inmiddels met de armband daar als aanvoerder in het veld. Maar die kan daar elke keer niet bij. En zo kan Sparta Nijkerk nog steeds geen vuist maken. Is het nu weer Magan die de bal krijgt vanuit achteruit. Kiest hij voor een balletje terug. Op Vroeg. Vroeg balletje aan de voet. Hoog ingebracht. Is het Betsema die gezocht wordt. Bal wordt laten lopen. Heel slim. Is het nog net Tim Pieters die de bal inhoudt. Binnenhoud voor de achterlijn, maar die kan daar voor de rest niet heel veel mee doen. Kan Scherpenzeel weer overnemen. Combinatie aan de zijkant van het veld. En dan is het Thomas Buiten die daartussen zit. 2-3 meter voor de middenlijn. Kan Scherpenzeel een ingooi nemen. 94,5 minuut. Ik zie de fluit in de mond van de scheidsrechter. Volgens mij gaat hij fluiten voor het einde van de wedstrijd. Nee, nog niet. De stand is 0-2 in het voordeel van Scherpenzeel. Scherpenzeel behoudt hier de koppositie. In ieder geval pakt hier 3 hele belangrijke punten. Yannick Makatsadila nog een keer vanuit achteruit. Kiest hij voor de bal. Maar die wordt dan opgepakt door Magan. Kan hij nog één keer uithalen? Nee, hij raakt hem niet goed. Zit dan een beetje tussen van de speler van Scherpenzeel. Is het Joep Timmerman die 7 meter voor de 16 meter gebied de bal opnieuw voorslingert. En krijgen we dan nog weer een corner? Ja, we krijgen nog een corner. corner nummer 17 van de wedstrijd. En het is Tim Pieters die achter de bal staat. Iedereen van Sparta mee naar voren. Gaan ze daar dan nog een eretreffer maken? Bal komt hoog in. Uiteraard de doelman er weer bij. Kan dan uitverdedigd worden door Scherpenzeel. En dan is daar het eindsignaal. Scherpenzeel pakt hier een 2-0 overwinning tegen Sparta Nijkerk. En houdt hier de koppositie. Sparta Nijkerk gaat de wonden likken. Ik stel voor terug naar de studio. Eind van hier 0 tegen 2.
0: Dankjewel Werner. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sportmatinee op deze zaterdag. We hebben het nieuws eventjes moeten te skippen vanwege de laatste minuten van deze wedstrijd. Ik heb nog wel even de einduitslagen voor u deze dag. De wedstrijden die gespeeld zijn: Nieuw-Utrecht tegen Veense Boys. 3-3. Kees van Heuvel stond in de file, maar was net op tijd om de 3 tegendoelpunten van Nieuw-Utrecht te kunnen meemaken. Dan de wedstrijd TOV tegen Hoevelaken in Baarn was dat. Wim van Vliet was erbij. De einduitslag werd uiteindelijk 1-2. Sparta tegen Scherpenzeel. U heeft het zojuist gehoord van Werner Bredemeijer. Sparta verliest en doet dus slechte zaken vandaag op de eigen velden. Dan WVF tegen NSC. NSC doet goede zaken. 1-2. Jan Borgman was erbij en die heeft een mooie overwinning gezien voor NSC. Dan ZVV 56 tegen Veluwe Boys. Daar werd de einduitslag 3-0. STV Barneveld tegen SJC. Daar is de einduitslag 1-0. En VVOP uit Voorthuizen tegen Duno D. Daar werd het vanmiddag 3-0. Stroedan tegen Jeugd FC. De einduitslag 1-1. En AGOVV tegen de Schuurse Boys. Daar werd het 1-2. VV Barneveld dan tegen Zuid-Arnhem ASV. Daar werd de einduitslag vandaag 1-1. Ik dank iedereen die meegewerkt heeft aan deze uitzending. Ik wil mijn excuus aanbieden voor de rommelige uitzending van vandaag. Dat had wat te maken ook met technische problemen. Wat mij betreft tot snel. En volgende week is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van Sportmatinee. En wat ons betreft, tot dan.

Take the long way home. Zullen we de lange weg naar huis nemen? Dan zijn we langer bij elkaar. Een plaatje uit 1980 alweer. Super, ze zijn prachtig, hè? Ik weet toch wel dat ik dit...

108. En daarvoor hadden we de Gold Band uit 2022, 4 jaar geleden alweer. En toch blijft dat een heerlijk nummer op een of andere manier door de noodgeval. Het weer, we gaan de weersverwachting in het kort. Voor vanavond lijkt het behoorlijk wisselvallig te worden.

geworden waarschijnlijk niet. Dit is de regionale verwachtingen. De timing van de buien kan rond Amersfoort, Nijkerk, Barneveld en de Utrechtse Heuvelrug verschillen. Ja, het is maar net op welke kant van de berg je zit. Of van de heuvel in dit geval dan. Wat ga je van de heuvel? Oh ja, leuk. Versleden. Zo gewoon een woordgrapje of zo is eigenlijk leuk. En vooral dat muziekje eronder, hè? Dat geniet je toch een beetje. Of ja, je denkt een beetje aan de zon, hè? Frankrijk, zomers, mooi weer. Lekker op het strand, kamperen en zo. Ja, en niet te lang op die parkeerplaats, hè? Tegenhoop voor vallers. Ja. AR Radio, de stem van je regio, tot 7 uur van Zweden met E-Genesis in 1983.

Genesis uit 1991. En als ik dans, dan heb ik een bepaald gevoel. Hè. Als ik dans, dan denk ik bij mezelf. Zo van, auw. Oeh. Oeh. Oeh. Ja. Dat denk ik. Sta ik voor de spiegel. En dan zie ik al die discoballen. Met al die spiegeldingetjes erop.

0: en zo, als ze het zien en zo. Die zeggen van, oh, bob een biertje op en dan weet ik het alweer. Weet je, dan gaat die stropdas gaat over mijn voorhoofd en zo. En dan blijft hier niks hangen. Klopt niks van. Maar zo ben ik nou eenmaal. Over dansen gesproken. Marco, Armin en Davina hier.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit en die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

even een lijstje wegwerken betreffende gedraaide platen. David Bowie uit 1983, you're the China Girl. We hadden Philip Oakey en Giorgio Moroder tezamen. 1984 met Together in Electric Dreams. We hadden ook nog Marco Borsato samen met Davina Michel, Armin van Buuren en Hoe het danst. Want dansen, ja, als ik dans, dan voel ik me sexy als ik dans. Want dat staat daarvoor natuurlijk nog. Je luistert naar AIN Radio, de stem van je regio. Vanavond hebben we ook nog tussen 7 en 9 natuurlijk het wekelijkse programma, al ruim 26, 27 jaar geloof ik. Countryland met Timo van Ark. Dat is de man die het ooit oprichtte. En het is zo'n wereldsucces gewoon. Dus overal ter wereld te beluisteren. Net zoals dit programma, via het wereldwijd web natuurlijk. We hebben vanavond ook nog Studio G tussen 11 en 1 uur met meneer Bakkenes. En natuurlijk DJ Tony tussen 9 en 11 uur. En wat hebben we ook? We hebben M&M.

door de M&M. Van 2 jaar geleden alweer het laatst verschenen album. Ja, het is eigenlijk het bedje voor het verkeer. Maar ik heb iets heel anders, totaal anders, zeg maar. Want luister, we kennen de Rolling Stones natuurlijk als ruige rockers. De grote man van Mick Jagger, de gitaar van Keith Richard. De band die jarenlang leefde volgens hun eigen regels. Maar in 1976 laten ze een heel andere kant van zichzelf horen. Een kant die je misschien niet direct verwachtte destijds. We gaan dus terug in de tijd. Het nummer verschijnt op het album Black and Blue, het nummer dat we gaan draaien. En waar je bij de Stones vaak denkt aan rock'n'roll, seks, drugs en rebellie, hoor je hier ineens iets heel persoonlijks, iets heel anders. Mick Jagger zingt over een vader die thuis komt na een lange dag en troost zoekt bij een kleine dochter. Ze vraagt wat er aan de hand is. Waarom papa verdrietig? En hij probeert uit te leggen dat het leven soms gewoon moeilijk is. Maar er zit iets pijnlijks in. Want als volwassen man wordt er van je verwacht dat je sterk bent. Dat je doorgaat, je problemen oplost en vooral niet te veel laat zien wat je voelt. En toch, soms wordt het je even te veel. Zelfs een rockster kan verdrietig zijn. Muzikaal is het nummer ook bijzonder. De Rolling Stones kiezen niet voor de gebruikelijke rauwe gitaren op de voorgrond, maar voor een warme, bijna dromerige sound. Met het elektrische pianospel van Nicky Hopkins en de karakteristieke falsetstem van Mick Jagger. En daardoor klinkt de band natuurlijk kwetsbaarder dan dat we gewend zijn in de rock'n'roll periode. En misschien is dat wel de echte kracht van dit nummer. Het laat zien dat achter die grote mond en dat stoere imago ook gewoon een mens zit. Iemand die twijfelt, die het moeilijk heeft en soms even niet weet hoe hij verder moet. Want huilen maakt je niet zwak en verdriet kennen we allemaal. Of je nu in een fabriek werkt, achter een bureau zit of op het podium staat voor duizenden, maar dan ook duizenden mensen. Soms heb je gewoon iemand nodig die vraagt: papa, wat is er? En soms is het antwoord moeilijker dan je denkt.

één uiterste. Een moment van rust. Rolling Stones, Full to Cry, bij 1976. Waren dit voor Georgia Line, samen met Nancy.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio. A1 Radio.
1: Van Zweden.

0: uit 1986. Uniek. Vorige uur sloten we overigens met Black Eyed Peas.
1: Ja.
0: De Black Eyed Peas. Met Will I Am. Ja, die zat in die band. Je luistert aan je radio, de stem van je regio. Het is inmiddels zaterdagavond, dus ik zeg goedenavond. Het is 6 uur geweest. Mijn naam is Bob van Zweden. Ik neem je elke zaterdag mee van 5 tot 7 uur. Zo na het spotmagnet. En dit is Paul Jong. Every time.

voorstellen dat als die man een concert geeft, en het licht is uit, dat allemaal die aansteker omgaat. Die gaat aan en dan al die lichtjes in de lucht. De man is ook bekend, misschien nog onbekender van dit nummer. Why don't you come back? Het was voor 1985 succesvol in Nederland met dit nummer. Dat heette Come Back and Stay. Dat was eigenlijk de act

over half 7 geweest. Hier AI Radio, de stem in regio 1068 FM in de regio Nijkerken 93.5 in de regio van Barneveld. Het was de Robert Cray Band. Het was Don't Be Afraid of the Dark uit 1988. Wat ook nog Hot Chocolate uit 1975. En You Sexy Thing. Ja, You Sexy Thing. Ook te luisteren via DAB. Een digitale netwerk waar je een antenne bij nodig hebt. Hier is Adele, 2008. Make You Feel My Love. Voel je dat?

piano. Ik ga zelf ook even achter de piano zitten, maar wat heel. Schuif de stoel aan, maak de vingertjes een beetje los. Zo. En ik zet in, denk ik, zomaar eventjes dit station. Zo. Gaat lekker hoor. AI Radio met Van Zweden tot 7 uur. De kickstart van je zaterdagavond. En ik zit achter het piano gebeuren. En daar is de man met de microfoon. Zijn naam is Harry.

0: succes, Harry. Harry Styles. Ik ga weer achter de microfoon zitten. Ook zit er al achter, sorry. Ja, want we hebben een lekkere plaat naast staan.
1: Radio, de stem van jouw regio.
0: Welke? Regio, natuurlijk. Ja, zeker wel. Zaterdag gaan we het straks tussen 7 en 9 country. Country en country en country en country met Tim.

0: tonight. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Het is alweer 12 jaar geleden dat dit in de hitparade stond. Michael Jackson samen met Justin Timberlake. En dan gaan we weer, hoor. Zo'n leuk verhaal dat past bij een plaatje. Ja, want we gaan terug naar de gouden jaren van de soul. Philadelphia, begin jaren 70. Een stad waar de muziek warm klinkt. Waar de blazers hier tegemoet komen en waar de stemmen recht uit het hart lijken te komen. En midden in die wereld staat deze zanger met zijn band. Met als blikvanger die fantastische stem van Teddy Pendergrass. Ja, alleen de titel al. Tevredenheid gegarandeerd. En anders krijg je je liefde terug. Het klinkt bijna als een belofte, maar ook als een waarschuwing. Want in de liefde kun je veel geven, maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook iets terug. Het nummer verscheen in 1975 op het album To Be True. Geproduceerd door de legendarische duo Kenny Gamble en Leon Huff. Ze waren de grote architecten van de Philadelphia Sound. Een geluid met strijkers, blazers en strakke ritmesessie. En die heerlijke, volle productie waar je onmiddellijk in wordt meegezogen. En dan die zang, Harold Melvin. Samen met zijn Blue Notes zingen niet zomaar over liefde. Ze brengen het alsof er iets op het spel staat. Je hoort de overtuiging, de romantiek en het kleine beetje bravoure. Want als je iemand je hart geeft, dan hoop je natuurlijk dat die ander er net zo serieus mee omgaat. De Philadelphia Sound, soul, was in de jaren 80 overal. Zelfs in de jaren 70 nog meer. De muziek klonk chic, dansbaar en tegelijkertijd emotioneel. Het was de perfecte soundtrack voor een avond op de dansvloer. Het is zaterdag, de kickstart. Maar ook voor dat moment waarop je iemand diep in de ogen kijkt en duidelijk wilt maken wat je voelt. Dat maakt Satisfaction Guaranteed zo'n heerlijke plaat. Een warme groove, die karakteristieke soulklank. En een titel die eigenlijk zegt, ik geef je mijn liefde, maar ik verwacht wel dat je er iets moois mee doet. Nou ja, goed. Dat eigenlijk gaat om dit nummer. Harold Melvin in de Blue Note. Satisfaction Guaranteed. Or Take Your Love Back. Ja, dat is de subtitel. 1974. Ja, lang geleden. 52 jaar terug. Ik was nog een

0: 1974, ik was 11 jaar en you're the satisfaction guaranteed. Straks na 7 uur hoor je dit.
1: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
2: Welcome to the second hour of Countryland.
3: There's a place I love so dearly.
0: Hoor je dit? Ja, straks. Na 7 uur, ja, dat is echt een goedje. Van wat weten gaat natuurlijk alweer over de steun heen van, zeg maar, de Studio Steel. Vind ik zo mooi, hè? Countryland tussen 7 en 9 uur vanavond met Timo van Ark.

0: komt het hele stukje weer binnen. Ik zie Jos van der Lely al. En zijn broer, dat is je broer toch?
1: Wanneer gaat hij naar de kapper? Oké.
0: Nou, veel plezier. Allemaal bij Countryland straks tussen 7 en 9 nog twee nummers te gaan. Kurt Nielsen, hij won wereldwijd Idols 2004. Je hoort CJ High, maar eerst Ilse de Lange.

0: in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Twee uur country, bluegrass, Americana en alle mooie muziekstijlen die er zijn, waar wij zo graag naar luisteren. En ik ga daarvoor eerst natuurlijk onze medepresentatoren. We zijn geen gasten, we zijn medepresentatoren. Nee, Leen, goedenavond.
1: Moet je die gast nou horen?
2: Goedenavond. Ja, gasten. Wij zijn een soort commensaals eigenlijk. Inwoner, kosten.
0: Kosten.
2: Noem je dat ook
3: alweer? Kosten. Tijd wordt dat we de boel overnemen.
2: Ja, ja, zullen we dat maar doen?
0: Ja. Goed, Aro, goedenavond.
2: Mag jij af en toe te gast komen?
0: Kijk. Johan weer voor de techniek. Voor de techniek. Je moet niet zoveel lachen dan hoesten. En Gerrit ook weer welkom voor het schuiven. Het medeschuiven. En we begonnen onze uitzending met Eli Youngband Skeletons.
3: Skeletten.
0: Oh, het zijn van die skeletten. Maar dan meerdere.
3: Ik denk het.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, daar zijn we ons programma mee begonnen. En de rest van de uitzending. Luister met plezier, want wij brengen het ook met plezier bij u.
2: De muziek is uitgezocht met heel veel plezier, dus dat moet eruit stralen.
0: Ja. Leen, maar jij mag gelijk wat meer gaan vertellen.
2: Ja, ik begin met een Bruce Springsteen klassieker. Daar heeft hij er een aantal prachtige van geschreven. Ook uitgevoerd door anderen. En stom toevallig loop ik aan tegen een mooie uitvoering van Tougher Than the Rest. Door de Schotse band Camera Obscura. Het nummer staat als bonustrack op een speciale uitvoering van hun album My Maudlin Career. Uitgebracht naar aanleiding van hun Australische tournee in 2019. En op dat album is dit dus, ja, de bonustrack.

0: Het lijkt wel of ze het echt zelf heeft meegemaakt. Hè?
1: Ja, het klinkt heel indringend.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat is een maar leuke toch, uitvoering dit.
1: Zijn ze sweeter dan de rest.
0: Ja. Ja, Camera Obscura.
1: Ja,
0: uit Schotland.
1: Schotland dus, hè? Ja, ja. Opmerkelijk. Ja. Ja, hoe kom je daar nou weer aan?
0: Ja.
1: Zoeken.
0: Ja, jongen, ik weet niet waar ik allemaal tegenaan loop af en toe. Gewoon zo'n bult op mijn kop.
1: Maar het blijft verrassend.
2: Ja, ja, zeker.
1: Heerlijk.
0: Altijd leuk.
1: Nou, dan naar iemand die iedereen kent, Randy Travis. Ja. Onze grote vriend trouwens. Van een van zijn verzamel CD's met de best of. En daarvan On the Other Hand.

0: song Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, ik zal er maar drie opnoemen weer, want die had ik weer uitgekozen voor vandaag. Dus, en dat zijn Mr. and Mrs. G.W. Baker. En die had het nummer Newmarket Wreck. Ja, dat was hem. En dan, ja, voor ons allemaal wel bekend, denk ik. De man die is in het beginperiode van Bristol begonnen is in 1927. Jimmy Rodgers. Hij was een van de... En die... ja, dat moeten we echt niet gaan doen nog. Sleep, baby sleep. Maar we moeten even deze twee even wakker blijven, vind ik. En dan als laatste... Teneva Rambles. Miss Lisa Liza Poor Girl. Ja. En dat zijn de drie voor vanavond.

0: gasten van vanavond. En ik wilde een kleine wijziging geven.
1: Nou, nee. Nee, het is een wijziging. Maar ik dacht dat jij dacht dat die laatste een zanger was.
0: Ja, nou, een klein beetje wel.
1: Ja, maar ja. Goed, het waren wel zangers. Maar het was meer een band.
0: Oh, een band.
1: De Geneva Ramblers.
0: Ah, dankjewel.
1: Het suggereert altijd wel dat het een groep is.
2: Dat er meer zijn dan.
1: Ja.
0: Yeah. Oh.
2: Ja. Ja, had jij ook wel geweten, hoor.
1: Maar
2: je... Er ontgaat een mens wel eens wat.
0: Zeker, ja. Zeker. Maar de volgende weer niet, want daar heeft Leen weer een mooie keuze gemaakt.
1: Volgende, ja, dat is ook een band.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik zeg het er maar eerst bij. Want we kennen natuurlijk de Del McCoury Band. Die wordt hier regelmatig gedraaid. En voor zover we dat weten, of nog niet... spelen naast pa Del ook zijn zoons Ronnie en Rob McCoury in die band. Respectievelijk op mandoline en op banjo. Maar kleintjes worden groot. En Ronnie en Rob McCoury die besloten in 2009 om samen met de Lee Boys... wie kent ze niet... een korte tour te gaan maken zonder de rest van de Del McCoury Band. Dat was een succes. En met een wisselende bezetting van andere muzikanten... vormden ze vervolgens de Traveling McCoury's. Zonder overigens hun vader te laten zitten... want ze bleven ook lid van de Del McCoury Band. Ter geruststelling dan maar even. Inmiddels maakten ze als Traveling McCoury's in 2012... en 2018 al twee studioalbums... en in 2025 volgde een derde. En dat draagt als titel... One Chord That Rings True. Met daarop ook covers van nummers van anderen. Waaronder dit The Hole of the Moon van de Waterboys.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix, and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.

0: The Angels rejoiced last night.
1: Prachtig.
0: De Louvin Brothers, hè?
1: Ja.
0: En ja, Lucy Kaplansky, die was de mooie uitvoerende van de. En onder andere bijgestaan door Larry Campbell op de pedalsteel, de gitaar, de sitar enzovoort. En daar waren nog meer mensen bij betrokken. Pracht van een opname. Altijd.
2: Heel mooi. We hadden het hier in dit programma onlangs over het concert dat de Eagles in 1994 gaven. Je weet wel, toen volgens hen de hel was bevroren. Oude koeien werden al dan niet voor even teruggeduwd in de sloot. En de heren maakten voor MTV een akoestische show om nooit te vergeten. Vandaag nog eens een nummer van die memorabele avond. Tequila Sunrise.

0: Ik ben het helemaal met je eens, Leen.
1: Ja, gelukkig. Oh, ik zocht al goedkeuring in je ogen.
2: Ja. Houd die papier ertussen.
0: Ja. Ach, joh, en anders moet je altijd terugvallen op een liedje van Stonewall Jackson. Blues,
1: okay.
0: Plus blues, I lose.

0: Ja, het is wat, hè? Blues en booze. Terwijl, ja, blues en drank, en dat leidt tot niets. Dus, hè? Nou.
1: Nou, wel tot dit mooie liedje.
0: Ja, Stonewall Jackson. Op zijn op een CD, The Best of Stonewall Jackson. En het zijn inderdaad prachtige liedjes. En hij is een pracht van een zanger.
1: Oké. Okay. In 2023 kwam er een album uit ter ere van Nancy Griffith, die 2 jaar eerder was overleden. Het album heet More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith. Het is een compilatie van liedjes die door Nancy Griffith zijn geschreven en werden gecoverd door haar vrienden en haar fans, zoals Molly Tuttle, Lyle Lovett, Steve Earle, John Prine en vele anderen. De laatste, John Prine dus, die nam samen met zangeres Kelsey Walden het nummer Love at the Five and Dime op. Ja, dat klopt. Nancy Griffith nam dit nummer zelf ook op in 1986... voor haar album Last of the True Believers. Maar hier zijn John Prine en Kelsey Walden.
2: Rita was 16 years, hazel eyes and chestnut hair. She made the Woolworth counter shine.

0: Love at the Five and Dime. Ja, nou. Uit Action of zoiets, hè? Zeg maar, om het eventjes... als je niet weet wat de Five and Dime is, bedoel ik.
1: Ja,
0: de supermarkt, zoiets.
1: Meer rommelzaken.
0: Goed. Ach, John Prine in ieder geval.
1: Soms een hele goede ontmoetingsplaats zijn voor mensen.
0: Dat is het nog, denk ik.
1: Zo hier, nou, bij sommige winkels denk ik van, oei, ga naar een andere. En soms ook niet. Denk ik,
0: Oké.
1: Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Neem nou Evangelina.
0: Ah.
1: Daar wordt veel over gezongen natuurlijk. Want het is een mooie aanleiding blijkbaar. Ja. En iedereen kent Evangelina. En dit keer is het in de versie van Diana Jones. Die kennen we lang niet allemaal.
2: Nee.
1: Als we die kennen, dan komt dat omdat je wel eens naar Countryland luistert. Nou, daar komt ze dan wel eens in voor. Het is een, ja, een beetje heel bescheiden zangeres. Maar ze heeft liedjes geschreven die door anderen weer zijn gezongen. En ik probeerde de hoes te lezen, maar het is een beetje gelige lettertjes. Dus op niveau van, weet ik veel, op een zwarte ondergrond.
0: Oh.
1: Nou, dat kan ik met mijn bril niet eens halen. Dus, dat doe ik ook niet. Maar, ja, reden te meer om gewoon naar dit mooie liedje te luisteren.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïense delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-Katholieke Kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment, en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een

0: matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: die wij kennen, country, bluegrass, oldtime. En voor de rest ga ik er niks over zeggen, want we gaan alleen maar luisteren. Jullie wat vertellen af en toe.
1: Ja.
0: Ja. We begonnen het tweede uur. En dat weet ik even niet. Ik kom wel tegen de Fox Point. Maar niet de Fox Point Rounders. En of dat toevallig te maken heeft met de platenmaatschappij Rounders, dat durf ik niet te zeggen. Maar nee, de muziek was goed.
1: Ja, de muziek was goed. En dat, het waren gewoon lui die in Fox Point wonen.
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, dat klopt, want die plaats is er, ja. Dat hij goed heen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, houden we het daarop.
0: Wat ze zongen was She Took My Heart.
1: Oh, geweldig.
2: Ja.
0: Als ze van mij maar afblijven.
1: Ja.
2: Nee, maar moet je ook niet weggeven.
0: Nee, wil ik ook niet.
2: Nee, nou dan.
1: Amerikaanse zangeres Ellen Jewel, die draaien we hier niet zo vaak. Waarom dat is, weet ik niet. En ze komt nog wel uit Boise, Idaho.
2: Oh.
1: Een mooi gebied in de Verenigde Staten. Ja. En aan beschikbaarheid van repertoire ligt het ook niet, want ze heeft 9 studioalbums op haar naam en 3 livealbums. 1 als soloartiest en 2 met de band The Sacred Shakers.
2: Oh.
1: Ja? Zegt u dat wat?
2: Nee.
1: Ook niet.
2: Nee.
1: Nou, misschien komt het dan doordat ze geen uitgesproken countryzangeres is en ook een ander repertoire zingt als The Blues.
2: Nou ja, dat kan de beste en overkomen.
1: Zonder, al dan niet zonder boers. Ik vond haar vertolking van een geweldige klassieker, A Satisfied Mind, van countryzanger en fiddlespeler Red Hayes uit 1954. Dat talloze keren is gecoverd door andere countryartiesten, maar ook door zangeressen als Mahalia Jackson en Ella Fitzgerald. Ik heb eventjes gezocht naar een YouTube-uitvoering van Mahalia Jackson met die geweldige stemming.
2: Huh?
1: Maar toevallig houdt ze zich bij dit nummer een beetje in. Dat vond ik dan wel heel jammer.
2: Ja.
1: Nou goed, hoe dan ook, hier is Ellen Jewel met A Satisfied Mind.

0: precies op tijd.
1: Was dat?
2: Ja.
1: Ellen Jewel.
0: Geweldig. Dat was nog steeds Ellen. Geweldige stem, zeg.
1: Ja, ja.
0: Oh, vlekkeloze versie.
2: Ja.
0: Die kan... Ja, nou ja, dat ze zoveel platen heeft gemaakt, dat kan ik me wel voorstellen. Nee, nee, want met zo'n stem kun je bijna alles.
1: Ja, ja. Ja zeker, ja.
0: Oeh,
1: ja, dan zit je ook niet aan een bepaald repertoire vast.
0: Wel, nee. Nee, je, hoeft, je gaat gewoon zingen en iedereen valt stil.
2: Ja. Dat zeker. Ja.
1: Prima.
0: Heerlijk.
1: Nou, leuk.
0: Yes.
1: Dat hebben we ook weer gehad.
0: Ja. Nou zie je nou maar eens wat van die cd's te pakken te krijgen. Ik sta in de rij.
1: Ja, geloof het.
0: Ach ja, nou ja, goed. Dan maar weer gewoon terug naar de bluegrass.
2: Ach, leuk.
0: Ja.
2: Ben ik helemaal weg van.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Nou, dat verbaast me. Maar goed. Ja, Heartache Looking for a Home. Oh, dat is gelijk ook het liedje dat je zo meteen gaat horen van Charlie Sizemore.

0: En hier geniet ik nou van, hè?
1: Je bent niet de enige. Charlie Sizemore. En hij deed het binnen de 2 minuten, hè? Dat ja. Hele doe van Heartache, Looking for a Home. En toen was het thuis.
2: Eigenlijk zou je moeten zeggen, over een heartache moet je niet langer zingen dan 2 minuten. Want het is bedroeftig genoeg. Toch?
1: Ja, dat is waar. Dat dat brengt wat droefenis in de wereld.
2: Ja,
1: maar ja, ze hebben er zoveel liedjes over kunnen schrijven dat je denkt van, ja, vooruit dan maar. Hè?
2: Ja, wat dat betreft is wel wat draaglijk. De Honeycutters. Dat is een 5-koppige groep uit North Carolina in de Verenigde Staten. Waarbij oprichter, leadzinger, akoestisch gitarist en producer Amanda Ann Platt hoofdzakelijk de liedjes schrijft. De band heeft inmiddels 8 albums op hun naam staan, plus een EP. En hun derde album heet Me Oh My en komt uit 2015. En ik vond erop het nummer Carolina. Een heerlijk nummer met in de begeleiding een heerlijk speelse pedal steel gitaar. The Honeycutters.

0: De Honeycutters waren dat.
1: Nou, ja. Before you knew Caroline.
0: Wat zeg je?
1: Before you knew Caroline.
0: Ah, before you knew Caroline. Ja, nu
1: kennen we haar.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: Een beetje.
0: Nou, in ieder geval een beetje beter leren kennen.
1: Nou, die pedalsteel was wel heel fraai, hè?
2: Dat, ja, lekker, hè?
1: De drummer vindt er een beetje doorheen te jassen, maar dat... ik moet niet zeuren.
2: Een instrument wat de laatste tijd ook regelmatig bij Countyland in de studio te horen is, de pedalsteel, hè?
0: Ja, dat is altijd we letten geweest. Er nu een beetje op, hè?
2: Ja,
0: als we er eentje voorbij zien komen, zeg, hey, hier jij. Goed.
2: Maar prima.
0: Ja, de Honeycutters.
1: Oh, dan mag ik weer.
2: Ja, jij mag weer.
1: Heerlijkheid toch.
2: Oh, lekker, hè?
1: Nou, het zal menig luisteraar zijn opgevallen natuurlijk. Want als die geregeld naar dit programma luistert... dat er nogal wat Tom T. Hall in de uitzendingen komt.
2: Ja.
1: Want ik had al wel wat cd's hoor van hem, gelukkig. Maar ik heb nou die van Bear Family. Met erop 22 stuks, hè.
2: Oh.
1: En er staan natuurlijk diverse dingen op die we al lang kennen. Maar het is helemaal niet erg om het nog eens te horen.

0: Nou, goed advies, hè, van Tom T. Hall. Do it to someone you love. Wat is er, Gerrit? Oh, nee. Ik dacht even dat hij een wijs woord over de muziek ging brengen. Maar daar weet hij ook alles van, trouwens, hoor. Tom T. Hall.
1: Oké. Samen maakten Alison Krauss en Union Station sinds 1989 7 studioalbums en een live album. En solo nam Krauss 4 albums op met anderen. Op en met anderen, moet ik zeggen. Waaronder Robert Plant. En ook nog eens 4 of zo. Nou, hoe dan ook. Ik heb de tel kwijt. Vooral die 2 met Robert Plant.
0: Daryl Scott.
1: Oh, Daryl Scott. Oké. Met Robert Plant, die legt aan geen windeieren, maar daar laat ik graag een andere keer nog eens wat van horen. Voor deze week koos ik voor een nummer van Alison Krauss' meest recente studioalbum met Union Station, Arcadia, uit 2025. Het is een heel mooi nummer getiteld Richmond on the James. Een tranentrekkend lied naar een gedicht van een G.T. Burgess uit 1864 over een veldslag die tijdens de burgeroorlog werd uitgevochten bij Richmond in Virginia in de Verenigde Staten van Amerika.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everyone.
3: We're Lindley Creek
4: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
2: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch Radio.

0: Falling at Your Feet.
1: Ja.
0: Daniel Lanois, Bono, beide schreven het liedje ook. Ja, en zongen het uiteraard. Dat, en dus dat zorgde voor heel wat sfeervolle instrumentalen, zo hier en daar. Dat, echt dat sferische geluid dat je bij Daniel Lanois nog alles hoort.
1: Hij heeft ook een album geproduceerd met Bob Dylan, hè?
0: Met meerdere.
1: Mensen. Ja, ja, ja, bij meerdere.
0: Maar beroemdheden. Ja, ja. En dan denk je van, hé, hij geeft toch weer een heel andere wending aan dan de oorspronkelijke figuur misschien gewend is.
1: Ja.
0: Ja, ja, en dat is ja, de grote eigenschap van Daniel Lanois. Toen dat ooit begon, dacht je van, jongen.
1: Ja.
0: Daar moeten we meer van hebben.
1: Ja.
0: Nou, is gelukt.
1: Nou, dat is gelukt, inderdaad. Goed, het tweede studioalbum van Zac Brown Band. De Zac Brown Band. You Get What You Give uit 2010. Daar gaan we een nummer van draaien. Dat heet Colder Weather. Want ja, dat komt er weer aan en dan moet je meedoen. Hoog tijd zullen velen zeggen. Maar voor anderen kan de zomer en de milde herfst niet lang genoeg duren. Maar dit lied gaat over de negatieve kant van het koude weer. Gaat over een trucker die een liefje heeft in Kansas City, maar dit terzijde. Maar door het koude weer zien ze elkaar niet zo vaak. Met alle gevolgen van dien. Ja, ook liefde kan bekoelen, zo blijkt.
0: Dat is

0: Zac Brown Band uit 2010 met Colder Weather.
1: Ja, je zou het er warm van krijgen.
0: Ja.
1: Ja, subtiele momenten en die gierende gitaren. Ja. En dan die vlekkeloze stem van Zac Brown.
0: Ja.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, is weer iets anders dan The Osborne Brothers. Once More, deel 1 en deel 2. Dus het zijn er dan maar liefst 24 nummers, hè. En we hebben ze nog niet eens alle 24 gehad. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn.

0: Nog weer zo'n mooie korte, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, je kunt soms kun je heel veel dingen zeggen in een korte tijd.
2: Zeker.
0: En dan toch geloofwaardig overkomen.
1: Ja.
0: De Osborne Brothers in Arkansas. Ja, wij hebben bijvoorbeeld Gorinchem als plaats, maar daar zeggen we Gorkum tegen.
1: Ja.
0: Zo zeggen ze daar.
1: Als hij uit die buurt komt, zeg je er zelfs Gorkum tegen.
0: Ja, zeker. Nou ja, daar zeggen ze in plaats van Arkansas. Ja. Dat is Arkansas.
2: Oh.
0: Ja, ja, ja, ik vind dat ik vind het mooi.
1: Ja. Een zangeres waar ik nog nooit een nummer van draaide... is Iris DeMent.
0: Nou, dat werd dan wel hoog tijd, ja?
1: Ja, vandaag zet ik het recht. Nee. Ik beloof het.
2: En nu zelfs de mooiste, vind ik.
0: Dat hebben wij, Johan, hoe vaak hebben we... Iris, die hier is en ook weer daar is, wel gedraaid. Want het is zo'n unieke zangeres. Iedere keer denk je van, ze gaat weer huilen.
1: Ja. Nou ja, goed, het is in ieder geval geen Irisloze periode geweest.
0: Nee.
1: Ik zet het vandaag recht met een nummer van haar debuutalbum, studioalbum Infamous Angel uit 1992. Our Town.
0: Ja, die is mooi.
1: Ja? Ja. Ja. Dat werd ook opgenomen door Kate Rusby, zegt me helemaal niks. En The Trampled by Turtles. Dat vind ik zo'n mooie band. Geweldig, als je zo heet als band.
0: Ja, dan moet je gevoel voor helemaal goed hebben. Ja, dat moet je ook wel bij Iris.
1: We horen ook Al Perkins op de dobro. En wat duidelijker nog, horen we Stuart Duncan op de fiddle. En die naam die sprak me aan, want hij is niet alleen een sessiemusicus wiens naam je vaak tegenkomt, maar hij speelde ook mee met Bertolf op zijn Bluefinger album.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Hier is Iris DeMent met het beeldende nummer Our Town.

0: Iris Dement. Met haar vertolking van Het Dorp.
1: Het Dorp. Dat is een...
0: Vond dit toch wel vrolijk te klinken.
1: Ongelooflijk fraaie uitvoering van dat mooie dorp.
0: Ja, zeker. Ja,
1: heerlijk.
0: Mooi.
1: En dat is dus Iris, hè?
0: Ja.
1: Geeft allemaal niks, Leen.
0: Nee, maar ik had ze achteraf wel eens eerder gedraaid. Samen met John Prine.
1: Ja. Nee, we nemen je niets kwaad.
0: Nee, maar zo zie ik het ook niet, hoor.
1: Nee.
0: Nee, ik kruip niet in de verdediging.
1: Nee.
0: Want er is zoveel om uit te kiezen.
1: Juist.
0: In mijn geval.
1: Nou, dat doe je ook heel aardig. Dus dat,
0: Al niet tegen.
1: Nou, oké. Ik heb een verzamel cd die heet More Songs About Love and Despair. Daar zit allerlei ellende bij natuurlijk. Songmania heet die. Maar dan kom je weer mensen tegen als Alison Krauss, die hebben we net gehoord. En dan heb je Ray Wiley Hubbard. En Beth en April Stevens. En helemaal aan het eind, bijna aan het eind, kom ik de Burns Sisters tegen. Die kende ik niet. Maar die doen een leuk nummer met Runaway Train.

0: De mooie damesstemmen, hè?
1: Prachtig.
0: De Burns Sisters. Runaway Train, geschreven door T. Burns. Dus of dat nou pa of een van de dames zelf is geweest, we zullen het niet weten, want er staat geen gegevens op. Maar, en dan zit ik te kijken naar de hoes natuurlijk, en dan denk je van, oh, het volgende nummer, dat is ook heel erg mooi. Closer to Home van Carrie Newcomer. En dan denk ik van, ja, die moet ik nodig weer eens een keer draaien. Want
1: ja,
0: ik heb al 8 of 10 cd's van haar. En de een is nog mooier dan de ander. En je doet er de luisteraar zo'n ongelooflijk plezier mee. En dat is,
1: ja.
0: En dan, ja, dan, Leen, jij kent haar niet heel goed, geloof ik. Hè?
2: Denk het niet. Nee. Nee.
0: Nou, dan kunnen we dat ook weer rechtzetten.
2: Ja, dan, als de beek niet buiten zijn oever streed, dan zit ik dan volgende keer nergens met gespitste oortjes.
0: Ah, ja, ik ook.
2: Ja,
0: zo. Ja, want ik ben toch altijd benieuwd wat jij weer voor elkaar krijgt. Dus dat is mooi.
1: Ja.
0: En leuk. En interessant. En je leert er wat van.
2: Ja, zo is het.
1: Zeker. Ja. Goed, we hebben weer een leuke uitzending gehad. Een fantastische uitzending met veel rustgevende muziek.
2: Ja,
0: maar toch intens vrolijk soms. Ja. En ook instrumentaal toch behoorlijk inpakkend en uitpakkend. En, maar ja, geen wilde herrie.
1: Nee, dat deze keer niet. Nee.
0: Nou, we zijn meestal vrij rustig. Ja. Maar er zit ook wel eens een lekkere knallers tussen.
1: De rustig bij.
2: Jack Brown, die hakte er iets meer aan.
1: Maar dat was even om wakker te blijven.
2: Maar ja, het was ook koud weer, dus
0: dan moet je een beetje warm opstoken. Blijven, ja. Zo is dat.
1: Zeker. Ja.
2: Nou, lekker toch?
1: Ja.
2: Gaan we ontspannen naar huis.
0: Ja,
1: zeker.
2: Maar niet voordat jij de groegemeente nog een keer hebt toegesproken.
1: Dat ga ik zo even rustig aan proberen. Ik zit even naar mijn tijd te kijken, dus we hebben nog even. Kijk, volgende week, die week erop, dan zit hier er weer.
0: Ja, dat zit er wel in, ja.
1: Ja,
2: tenminste, ik heb het in mijn agenda staan.
0: 24. Ik ga er automatisch vanuit. Dus
1: bij mij staat heel tot 2027, eind 2027 in mijn agenda.
2: Oh, hallo.
0: Jee.
1: Ja.
0: Nou, zo ver snel ben ik niet meer.
1: Nee.
2: Ja, wij zijn ook iets ouder en wat voorzichtiger.
0: En hij kijkt wel op de kalender altijd van, oh ja, dat gaat weer in C. Oh, dat is de, ja. En dan 2 weken later weer. Het gaat zo lekker door tot Nou, en dan regel je daar je bezigheden aan.
1: Ja. Nou ga ik toch heel rustig aan proberen jullie te bedanken.
0: Punt aan te draaien.
2: Graag gedaan. Wij bedanken jou.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Ja, het was weer leuk om hier te zijn, hoor.
1: Nou ja, ik vind het altijd een fantastisch iets als we zo met elkaar dit kunnen doen. En nou weer zoveel jaar, want vergeet niet, in februari, dan bestaan we 30 jaar, hè?
0: Ja. Ik doe het al 50 jaar, hè, geloof ik.
1: Ja, maar die 30 jaar hopen we kunnen te vieren in de eng in Volkhuis.
0: Doe maar.
1: Dat komt. Luisteraars, dan ga ik u bedanken voor weer het aanwezig zijn aan de radio. Gekluisterd met uw oren tegen de luidspreker om dit te kunnen horen. Luisteraars, ik bedank voor het luisteren.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
7: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
8: A1 Radio.
7: A1 Radio. Goedenavond.
8: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Achterveld, Groevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. De beste dance in Italo. Met DJ Tony op A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM. En 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. De beste Italo.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Ook raakten al 865 militairen gewond. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Studio G. Na de vakantie zijn we weer terug. En deze aflevering begonnen we met Amy McDonald van haar album This Is The Life uit 2008. Het nummer Let's Start A Band. Wij gaan geen band starten, wij gaan het programma opstarten. En vlak voor de vakantie had ik dus geen cover. Dus voor nu geen origineel. En dat geeft me de gelegenheid om gelijk door te gaan naar een plug-sessie vandaag in het programma. Een plug-sessie van Alicia Keys. Een opname uit 2005. Zometeen in de Streets of New York. En we gaan beginnen met Love It or Leave It. Hier is Alicia Keys, unplugged.

0: Goedenavond. Dit is Studio G.
1: Tot zover dan een proefsessie van Alicia Keys. De laatste twee tracks die we horen waren de Wild Horses. En juist het nummer Diary. Volgende week dan hebben we het optreden van Lauryn Hill centraal staan. Voordat we het album van de week gaan, hebben we nog één plaatje uit de jaren 60 van de Beach Boys. Hier is Heroes and Villains.

Nu tijd voor het album van deze week. En daarvoor gaan we terug naar 1991. Air Supply bracht toen het album The Earth Is. En dat titeltrack die komt zo meteen ook voorbij. Maar we gaan aftrappen met Dancing with the Mountain. Hier is Air Supply.

Dan heb je in het tweede uur uiteraard nog twee tracks van het album The Earth Is van Air Supply. Het laatste plaat van dit eerste uur is een lange, eentje van Camel. De titeltrack van het album Snow Goose uit 2002, maar dan gekozen voor de live versie. Daarna is het de beurt aan het nieuws en na het nieuws kom ik terug met muziek van Santa Esmeralda. Graag tot zo dadelijk.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyad opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyad en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur.

Terug bij Studio Ray, waar we twee uur begonnen met muziek van Santa Esmeralda en het nummer Eternal Light. In het tweede uurtje natuurlijk deel 2 van het album van deze week. En we gaan vooruitblikken naar het album van volgende week. En tegen het einde van de show de cover. Voordat het zover is, gaan we naar 2004. Björk bracht toen het album Medulla uit. En een aantal songs nam ze op samen met het IJslandse koor. Een van die nummers is Desired Constellation.

van Zelles Horven met het nummer Echoes. Een van de tracks op het Voices album wat in 1999 uitkwam. Met Van Zelles zijn we toegekomen aan het tweede gedeelte van het album van deze week. The Earth Is van Air Supply. Een album uit 1991. Nog twee tracks staan er klaar. Zo dadelijk Dame Amor. Maar we gaan beginnen met She's Got The Answer.

Vanaf volgende week gaan tot het einde van het jaar albums van de week langskomen die dit jaar 2026 gemaakt zijn. En wat denk je dat er gebeurt? Iets heel merkwaardigs. Ik maak een leuke afwisseling, althans dat vind ik, in artiesten. En dat ging helemaal aardig en heel goed. En ik kijk naar het overzicht en wat bleek, de titels van de cd's die staan in één keer op alfabetische volgorde. Dus volgende week gaan we beginnen met Confessions 2 van Madonna. Eerder dit jaar uitgebracht. En we gaan als voorproefje Love Without Words draaien.

Na Madonna horen we Tragedy, een van de tracks van dat album Keats uit 1984. En het album werd gemaakt door de Alan Parsons Project. En dat is meteen het bruggetje naar het volgende en laatste onderdeel, namelijk de cover van de week. Want die Alan Parsons Project maakte net nummer Limelight op het album Stereotomy. En heb ik eventjes het jaar toch uit, maar zal ook ergens in de jaren 80 zijn geweest, 88 uit mijn hoofd. Bonnie Tyler die maakte in ieder geval in 1995 een cover van en dat deed ze op haar album Free Spirit. Hier is Limelight in de uitvoering van Bonnie Tyler.

Volgende week dus als tweede plaat in Studio Reggae, het origineel uit 1986. Voor de laatste plaat gaan we terug naar Neil Young. Op zijn album The Greatest Hits kwam ik een nummer Cowgirl in the Sand tegen. En dat leek wel een leuke afsluiter. Daarna natuurlijk het nieuws. En na het nieuws gaan we verder met de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Studio Reggae zit na deze plaat op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis.